0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 3 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.
3: Music is the doorway. Music is the way to escape from a crazy world. It's all about jazz.

about?

Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.

0: thoughts with regards to hip-hop music.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 4 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. The power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.
2: He's got a new flex, right? A new day, huh? Okay, cool. Let's do it.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut

0: om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
1: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 7 uur.
2: 7 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort.

0: 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit. En deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds

0: kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Oh. Word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: Daar zijn we weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom deze stralende woensdagochtend.
1: Ja, het is een fijne stralende ochtend. Wij hebben er enorm veel zin in.
0: En het ging weer allemaal zo soepel in de opstart.
1: Echt hè?
0: Een zonnetje.
1: Het was een genot. Als boter.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: We luisterden net naar het nummer No More Rain in This Cloud van Angie Stone.
1: Ja.
0: En vandaag is er ook geen rain, dus dat komt goed uit.
1: Het is heel toepasselijk. Ik hou ervan als de liedjes passen bij wat we vinden.
0: Ja, dat is belangrijk. Heb jij gisteren bevrijdingsdag gevierd?
1: Ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben uit geweest.
0: Je bent uit geweest?
1: Ja,
0: waar ben je
1: de hele dag ben ik binnen gebleven, gewoon lekker zoals het hoort. Want ik moet namelijk opruimen bij mij thuis, hè.
0: Oh, oké, okay, ja.
1: Dat is een
0: specifieke bevrijdingsdag of gewoon?
1: Nee, gewoon op dit moment in het leven.
0: Oké, oh, oké. Okay,
1: ja. En niet zomaar opruimen, maar ik heb besloten dat ik een nieuwe vloer wilde.
0: Oh.
1: Zeg maar makkelijker als je huis leeg is.
0: Ja.
1: Dus ik ben alles uit het raam aan het gooien.
0: Oké. Okay. Dat is het spark wel... joy, moet je dan vragen eigenlijk, hè? Als je Marie Kondo volgt. Dat je alles...
1: Ja, nou ja, vooral dat het allemaal er niet meer is, brings me joy.
0: Oké, okay, ja. Dat is,
1: maar inderdaad, sommige dingen denk ik, oh. En nu staat er dus een doos in de gang.
0: Ja.
1: Met make-up. Ik heb al, ik weet niet hoeveel maanden, geen make-up meer op mijn hoofd gesmeerd. Gewoon zomaar. Dat was geen besluit of wat dan ook. Dus nu staat die doos met alle andere make-up die ik ooit in mijn leven. En dan heb ik de oude dingen weggegooid. Want ik doe ook heel veel special effects en dat soort dingen. En met kinderen, mengpanelen, of tenminste mix pallets en toestanden. Dus dat heb ik dan gescheiden tot wat ik voor school gebruik of voor een opdracht en mijn persoonlijke make-up. En die persoonlijke make-up, ga ik die in de kelder zetten? Dat is nu de vraag die doos zich afvraagt. Want ik kan er zo bij, hè. Het is niet weggegooid, maar het is een heel moeilijk besluit.
0: Ja, maar de kelder, dat is toch gewoon een soort van het voorportaal van de hel. Je gaat toch helemaal niet iets uit de kelder ophalen?
1: Nee, maar de kelder is nu voor mij een extra kamer.
0: Ja, maar is dat echt zo of is het gewoon...
1: Ja, nee, het was voorheen was het van... Ah, nee hoor, ik gooi het in de kelder en dan...
0: Maar loop je dagelijks de kelder in?
1: Ja.
0: Ja? Je bent echt een kelderhanger?
1: Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, want ik wil ook mijn fiets daar neerzetten. Ah. Uiteindelijk, want...
0: Uiteindelijk.
1: Ik heb namelijk ook een onzindelijke vogel boven mijn fiets in de tuin.
0: Ja, nee, bij mij in de buurt zijn de vogels ook niet heel zindelijk, nee. Ze zijn allemaal aan de dunne.
1: Hij is niet aan de dunne, maar hij is wel aan de veel.
0: Ah.
1: En dat is gewoon helemaal niet goed voor mijn versnellingsdingetje op de fiets. Want hij heeft wel goede aim.
0: Dat is knap.
1: Dus, ja.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt als een goede bevrijdingsdag. Dus je hebt het gevierd door je make-up doos in de kelder te zetten. Nou.
1: Nee, het staat nog in de gang. Het is het besluit wat hangt. Dus het is helemaal niet zo makkelijk.
0: Okay.
1: Ik heb wel alle special effects dingen. Dus een pruik en een brilletje en andere lenzen. Mm-hmm. En alle wax om nieuwe neuzen mee te maken.
0: Ja.
1: Geweldig. Dat staat nu wel allemaal in de kelder. Keurig in de kist en dingen. Ik heb bizar veel nagelspullen.
0: Ja.
1: Dat moet ik allemaal, behalve dat wat ik...
0: Je hebt nu ook heel normale nageltjes ineens.
1: Ja, het is bizar. Het is freaky hoe normaal mijn nagels eruit zien.
0: Huh.
1: Het is een beetje eng. Maar ja, dat gaat binnenkort ga ik misschien wel weer mascara doen en ook nagels. Of alleen mascara.
0: Of neem gewoon een nieuwe neus, want dat kan je dus ook.
1: Ja. Ja, ja, oh, ik kan mezelf helemaal veranderen. Dat ik hier binnenkom dat je denkt, bisu. En dan zeg ik, ik weet alles van jou.
0: Dat zou echt heel leuk zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb dus voor het eerst in mijn buurt op doodherdenking... de herdenking op de Noordermarkt bijgewoond.
1: Oh!
0: En het was echt... Nou ja, ik vind het dus gewoon een aanrader. Ik ga het gewoon aanraden nu.
1: Nou,
0: want er wordt dus niet gespeeched.
1: Er wordt niet gewild?
0: Geen speeches worden er gehouden.
1: Oh, wat handig.
0: Het is gewoon mooie muziek. Iedereen staat in stilte te luisteren naar muziek. En dan is er natuurlijk de 2 minuten stilte. Nou, dat zegt ook niemand wat. Dat is perfect. En daarna
1: nee, maar
0: is
1: kondigen ze dat wel aan dan?
0: Ja, nou
1: dan
0: gewoon met het
1: die...
0: trompetgeschal zoals je dat
1: kent. Oh, zo'n soort.
0: Ja, dus dan denk je, oké, okay, ik snap het. Nu is het 2 minuten stilte.
1: Ik zat te appen en toen zei ik van... ik zeg, ja, nee, maar we moeten even stil zijn.
0: Ja.
1: Alsof appen geluid maakt.
0: Precies,
1: maar,
0: ja, maar het is wel...
1: We hebben het in acht genomen gewoon.
0: Dat vind ik wel goed, want je moet toch je hoofd erbij houden.
1: Ja.
0: En daarna was er een concert in de Noorderkerk waar je dan gratis heen kan. En het was ook super mooi. Ik dacht, ga gewoon vertellen wie dat hebben. Dat...
1: Graag.
0: Het Gurdjieff Quartet.
1: Aha.
0: Ik kende die hele componist niet. Het is een componist uit, wat was het, Armenië of zo. Nou, prachtig.
1: Ja.
0: Dus volgend jaar ga ik weer.
1: Ja, maar dat zijn hun misschien niet. Nou, het geeft niet. Volgend jaar ben ik erbij.
0: Ja, wees erbij.
1: Het is echt wel een uitdaging om die 2 minuten stil te...
0: Maar het hele plein was dus ook al een kwartier stil. Omdat gewoon... Ja. Geluisterd naar de muziek. Maar het is gewoon heel fijn om niet naar speeches te hoeven luisteren.
1: Ja.
0: En ook super fijn om niet naar spoken word te hoeven luisteren. Want dat is echt wel hels genre. Dus... Winnen gewoon. Nou, gaat stip. Laten we dat gaan luisteren.
1: Ja, we vinden het gewoon niet zo mooi.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Ja, dat wou ik nog zeggen. We zitten op de C-Dijk 44 en de koffie is...
2: Stevig.
1: Stevig en veel. Dus kom ons helpen. De deur is open.
2: Ja.
1: Nou ja, hij is niet op slot. Hij is niet open.
2: Je mag gewoon binnenlopen.
1: Ja,
2: is helemaal
1: oké. Wij zijn Red Light Jazz Radio. Vanaf Studio C-Dijk. Je kunt ons beluisteren via Salto Radio op 99.4 FM. En je kan onze app downloaden als je de website kijkt van redlightjazzradio.nl. Dan kun je punt 1 verschillende interviews van de afgelopen tijd en terugzien. Het plaatje wat erbij hoort en het verhaaltje dan aanklikken. Maar je kan ook de app downloaden. Dan heb je ons altijd in je telefoon zitten. Het liedje wat we net hoorden was van Isaline Kalister, Mi País.
2: En daar ga je morgen over praten.
1: Daar gaan we morgen uitgebreid over lopen, kwijlen en doen. Want oh, wat ben ik fan van haar, zeg. En ik ben dus, dat was het optreden waar ik ging, schep ze naartoe ging.
2: Leuk.
1: Oh, zo mooi.
2: Nou, laten we dan nu naar Wouter gaan, want die is voor ons weer naar de film geweest.
1: Ja.
2: Wat heb je gezien?
3: Hey, goedemorgen, Loeke en Refka.
2: Oh, goedemorgen.
3: Hey. Ik heb gekeken
1: naar... Alsof we straf hebben.
2: Ja.
3: Nou, zo wilde ik niet overkomen, maar ja, jullie verdienen. Je hebt vast iets stouts gedaan.
1: Ja, ja, het is gewoon het geweten wat spreekt dan.
3: Ja, ja, ja. Nou ja, misschien onbewust dat ik je daarom jullie zo toesprak.
1: Ja.
3: Aansprak. In ieder geval, ik heb gekeken naar A Useful Ghost van regisseur Ratchapoom Boonchatjok. Als ik dat goed uitspreek.
1: Het is waarschijnlijk
3: een
1: niet.
3: Thaise filmregisseur en het is ook een Thaise film. Het is een geweldige film, laat ik dat voorop stellen. Het is echt een parel. En ja, dus voor iedereen die van gekke, rare films houdt, deze film moet je kijken.
1: Oké.
3: Want het begint met eigenlijk iets ogenschijnlijk simpels. Een man koopt een stofzuiger. Alleen blijkt daar 's nachts een geest in te zitten.
1: Cool.
3: En wat volgt is geen horror, maar een droge, bijna absurde comedy. Maar ook, want niemand kijkt er echt van op. Het is echt zo van, oh ja, dat is die en die. En die zit nu in dat apparaat. Dat soort reacties. En die toon, heel vlak gespeeld. Bijna emotieloos. Het doet ook wel denken aan het werk van Yorgos Lanthimos.
2: Ja.
3: Je kent
1: Wie
3: van,
1: kent hem niet?
3: Ja, je kent van de laatste film, Bogonia. En
2: Poor Things.
1: Oh, ja.
3: En de Lobster.
2: Ja. Ja.
3: In ieder geval.
1: Ik ken hem wel dus.
2: Je kent hem gewoon wel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
3: cool, cool. Via een reparateur die de schade komt opnemen van de stofzuiger. Degene die hem die stofzuiger heeft gekocht, hij is stuk, denkt hij. En die reparateur komt langs en die ontvouwt. Dan ontvouwt er zich een groter verhaal eigenlijk over een fabriek waar machines ook bezeten raken door overleden arbeiders. En daar ontmoeten we dan ook weer een vrouw die sterft aan een mysterieuze stoflongziekte. En ook terugkeert deels als mens, maar ook deels als stofzuiger. En oh, weer een andere spook. Wederom in een stofzuiger. Zodat ze bij haar man kan blijven. En die man is de zoon van de directrice van die fabriek. Volg je het nog?
1: Ik heb wel een vraag. Want die eerste stofzuiger, dat is niet zij.
3: Nee. Dat is, okay.
1: Nee, dan volg ik het nog.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nee, maar het is zeg maar het is een wereld vol met geesten. Dus het is eigenlijk heel normaal.
1: Heel geestig.
3: En ja, zeker zeer geestig. Het levert namelijk echt een van de vreemdste scènes van de film op. Die overleden vrouw en die stofzuiger. Een intiem moment tussen die man en die stofzuigerversie van zijn vrouw. Terwijl de familie er ongemakkelijk naar staat te kijken. Echt met mond open.
1: Ja, meestal doen mannen dat in hun eentje. Inderdaad.
3: Ja, maar het is echt hilarisch om te zien. En tegelijk ook eigenlijk heel erg oprecht en teder, zou ik willen zeggen. Maar die relatie wordt natuurlijk tegengewerkt. Niet door iets bovennatuurlijks, maar juist door bureaucratie. In het ziekenhuis krijgt ze bijvoorbeeld te horen dat ze als apparaat geen rechten heeft om haar man te bezoeken.
2: Maar kan zij praten?
3: Ja, ja, ze praat gewoon. Dus je ziet gewoon een stofzuigertje. Het is allemaal heel. De special effects zijn gewoon heel, heel simpel. Het is gewoon een stofzuiger die aankomt rijden, zeg maar. En dan hoor je haar stem.
2: Oké.
3: En iedereen.
1: Want een stofzuiger heeft natuurlijk geen mond.
3: Dus nee, maar dat hoef je niet te zien. Ze praat door de stofzuigmond.
2: Ze heeft gewoon een hele lange nek eigenlijk.
3: Nee, niet, je ziet dat niet op en neer gaan. Het, nee. Het is gewoon statisch. Okay. Gewoon, het blijft gewoon een apparaat.
1: Ik had moeten zeggen, een stofzuiger heeft natuurlijk geen lippen. Want daar praat je mee.
3: Ja, precies. Maar eigenlijk, maar het heeft wel een mond. Het is echt een behoorlijke zuigmond.
1: Ja.
3: Vandaar ook die intieme scène. Die daardoor ook natuurlijk heel erg grappig
1: ik zie
3: is.
1: Dat jij heel onschuldig voor het eerst denkt. Maar heel veel mannen denken dat al jaren.
3: En ongetwijfeld is die stofzuiger op die manier al meerdere keren misbruikt. Maar
1: niet doen.
3: Dat is een ander verhaal.
2: Today years old. Echt.
1: Ja.
3: Maar ondertussen speelt op de achtergrond een stad waar oude monumenten worden gesloopt voor winkelcentra, terwijl de lucht steeds slechter wordt. Geesten duiken overal op als resten van wat niet mag blijven bestaan. Het verhaal vertakt zich steeds verder met meerdere personages en perspectieven en schrijft langzaam richting iets politieks. En machtige figuren proberen letterlijk herinneringen uit te wissen. Terwijl die geesten juist blijven terugkomen. Het is visueel fantastisch. Strak. Alles is fantastische composities. Pastelkleuren. Uiteindelijk slaat de film wel om. Eindigt in een soort chaotische, surrealistische afrekening. Het is, als je van dit soort prettig gestoorde films houdt, dan is het echt een hele grote aanrader. Ook voor de queer gemeenschap, trouwens. Want die worden ook verkondigd. En
1: het is een inclusieve, absurdistische, komische film.
3: Ja.
2: Ja, ik zag die trailer wel, sorry.
1: En hij is Thais. Dus moet je dan
3: de ondertitels lezen?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik dacht eerst, Thais, ondertiteld in het Engels. Nee, ondertiteld in het Nederlands. Maar dan, dat verliest niks aan.
3: Nou, dat is wel, dat vraag je dan af. Weet je, boet dat in aan enig iets? Hoe zij de zinnen uitspreken. Iedereen praat heel direct en eigenlijk heel open en eerlijk. Mm. Dus iedereen zegt meteen waar het op staat. En ik denk dat dat ook een beetje de droog komische humor is. Ook vanuit dit Thaise script dan.
2: Ja, ik had dus die trailer gezien en ik kreeg een beetje het gevoel dat het een soort slapstick was. Maar als je er nu over spreekt, dan denk ik, het is toch wat serieuzer dan dat.
3: Het begint wel echt als komisch en die toon blijft het. Maar het begint steeds zich te ontvouwen. En er zitten steeds meer lagen in, inderdaad, zoals ik zei. En wordt het toch inderdaad een politiek beladen, maatschappijkritisch verhaal. En dat balanceert hij eigenlijk heel erg goed. Het is gewoon echt een feest om naar te kijken.
2: Ja, en het is dan zo'n film waar je gewoon even moet meegaan met gegeven dat mensen terugkomen als stofzuiger of als
3: of andere
2: machines, huishoudelijke apparaten allemaal.
3: In de fabriek zijn er een paar van die, wat waren het van die industriële waterslangen of zo. En dan kwam hij de boel lastigvallen. Dreigt die fabriek ook. Die wordt dan gesloten daardoor. En daarom gaat die directrice, die probeert dus bij haar zoon lief die overleden vrouw weg te krijgen met allerlei hulp van familie of boeddhistische exorcists komen langs. Om daarvan af te komen. Maar liefde is zo sterk. En het plot ontwikkelt zich. En het is echt een. Je moet het zien. Ik wil niet alles verklappen natuurlijk. Maar het is echt een hele grote aanrader. Heeft ook prijs gewonnen op Cannes. De Grand Prix prijs geloof ik. Een soort juryprijs. Cool. Dus ja.
1: En dus is de. De geëikte vraag van iedere keer. Waar kunnen wij dat allemaal aanschouwen?
3: De film draait in de betere cinefiel bioscoop theaters. En ik
1: dat is het geëikte antwoord ook.
3: Ja, precies. Dat is hem altijd.
1: Nee, heel goed.
3: Ja, nou, dus ga daarheen.
1: Hoe heet die ook alweer?
3: Oh, sorry. Ja, A Useful Ghost.
1: Nou,
2: wonderful.
1: Een goede naam ook. Voor het dekte lading.

0: is the note you meant to hear, right?
1: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.
2: Ja, wat was dit voor een liedje?
3: Erykah Badu. En we zeiden het een beetje fluisterend, want ze was dus als verrassing bij Radio Radio laatst. En toen, en toen werd er dus ook gefluisterd, Erykah Badu. En het schijnt heel vet te zijn geweest. En ik was er niet bij. Jammer, FOMO is aan.
2: Ja, zeker jammer.
3: Ja, naast ons staat onze Mare, de huisfilosoof van deze Loeken en Refka woensdagochtendshow.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mare.
4: Het is even geleden dat ik er was.
3: Maar fijn dat je er weer bent.
2: We hebben je hard gemist, maar dat is nu in één klap weer oké.
4: Dat snap ik.
2: Ja.
4: Dus ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Jullie vragen mij altijd om eens te kijken naar een themaatje uit de show. Mm-hmm. En jullie krijgen volgens mij in het tweede uur iemand van Museum het Schip, als ik het goed heb, die een podcast doet.
3: Ja, in samenwerking met Museum het Schip is ze bezig met een podcast over wonen.
4: Over wonen, ja. Dus dat vind ik interessant, want ik hou van
3: wonen?
4: Politieke.
2: Dolle
4: wonen. Ik hou van wonen, ik hou van thuis zijn. Nee, van politieke. Dus ik ging dat even kijken. En toen was ik verrast over de titel van de podcast. Die heette namelijk Woningcrisis. Of Wooncrisis.
3: Uh-huh.
4: En ik vind het interessant om over na te denken, want alles is... Nee, dit is een beetje een grote uitspraak. Er worden veel crisissen genoemd de laatste tijd.
3: Ja.
4: En ik wilde eigenlijk eerst met jullie even babbelen over wanneer we iets nou een crisis noemen. Omdat ik begon te twijfelen, is het wel een wooncrisis?
3: Mm.
4: Daar twijfel ik over.
2: Ja, ik ook.
4: Ik ben ook benieuwd naar jullie gedachten daarover. Omdat een crisis voor mij is iets abrupts en iets allesomvattends, waarin je denkt, hey, het oude werkt niet meer.
2: Ja.
4: Dat kan echt niet meer. Maar het nieuwe zie ik ook nog even niet. Dus het is echt een soort catharsis moment. En dat vind ik ook moeilijk voor met de klimaatcrisis.
2: Groot probleem. Moeilijk. Ja. Onoverzichtelijk. Dat is wat voor mij... Dan is het een crisis.
4: Oké, dus als het onoverzichtelijk is.
2: Ja.
4: En groot.
2: En als je even niet weet... maar dat is natuurlijk ook... Als het gauwst overzichtelijk is, dan zijn we alweer aan een oplossing. Die dan natuurlijk weer niet voor iedereen werkt. Dat kan niet.
4: Ja.
3: Ja, nu is, als je denkt aan de woningmarkt, dan denk je, het is een soort van termietenheuvel. Dat je dan zegt, goh, wat is het houtbroos? Terwijl je natuurlijk gewoon jarenlang het hebt uitgehold.
2: Ja.
3: Het kan niet echt een verrassing zijn wat dan nu het resultaat is.
4: Ja, precies. Dus daarom vind ik het een interessante, ik weet niet zo goed hoe het kan.
2: Dat is geen crisis, want dan heb je het soms een beetje zitten veroorzaken en je had het kunnen zien aankomen. Bovendien, met woningnood, dat is altijd vanaf het jaar 1000... is het al meer mensen dan huizen op dit plekje op de wereld.
4: Ja.
2: Dus dat is niet, het is niet nieuw.
4: Nee, het is niet nieuw inderdaad. En ik vind het wel, wat jij zegt, Loeke, het heeft sowieso iets natuurlijk met een onoverzichtelijkheid of zo te maken. Of met een grootsheid. Maar inderdaad ook misschien met iets wat je overkomt, een crisis.
3: Mm-hmm.
4: Of in ieder geval...
3: Ja. En dit overkomt ons natuurlijk echt niet.
4: Nee, en het is, wat ik ook moeilijk vind bij crisis, zoals de klimaatcrisis, het is super lang. Ja. Het heeft ook heel veel verschillende stadia en het wordt bijna een soort, denk ik, die klimaatcrisis een soort chronisch. En daar lijkt het woontekort, zou ik het eerder noemen, ook meer op. En ik vind het interessant, en dan wil ik even een stukje lezen van een van mijn favoriete journalisten, Mirjam de Rijk. Zij schrijft heel goed hier altijd over in De Groene. Even een korte inleiding. Maar wat ik, voordat ik dat gelezen, interessant vind, om na te denken over hoe de politiek hierop reageert op die woningen. Omdat bijvoorbeeld de vermeende, wat echt expliciet niet zo was, maar een vermeende asielcrisis. Daar waren heel veel spoeddebatten over bijvoorbeeld. En daar werd een noodwet voor bijna of helemaal voor
2: geïmplementeerd. Daarom is crisis ook best wel een modewoord voor, dat vind ik nu belangrijk om over te lullen.
4: Daarom, maar ik ging net even voordat ik hier ging staan even op de Tweede Kamer.nl kijken wanneer er een woondebat was. En er zijn wel hele kleine debatjes steeds voor elke dag over wonen.
2: Mm.
4: Maar het is niet zoals die asielcrisis. Dus blijkbaar het crisis noemen in de politiek wordt ook opportunistischer gebruikt.
2: Ja, tuurlijk.
4: Dus ik vind het interessant. Dat kun je misschien straks vragen in het tweede uur. Van, waarom is de titel van deze podcast crisis en niet?
3: Mm-hmm.
4: Maar ik vind dat Mirjam de Rijk er heel mooi over schrijft. Ik weet niet vanuit welke datum Groen Amsterdam dit is. 30 april. En het stukje van Mirjam de Rijk heet Beleggers paaien de minister. Arme huurders. Als het aan de minister van Volkshuisvesting ligt, mogen commerciële huurders binnenkort hogere huren gaan vragen. Het voorstel moet nog door de Kamer, maar er zijn ter rechterzijde vast partijen die het minderheidskabinet hierbij aan de meerderheid willen helpen. Het is volgens de minister een keuze. En hier komt echt de padstelling waar ik... Geen beschikbare woningen of de huren omhoog. Dat is een quote van hem. Een nogal wonderlijke uitspraak. Het gaat hier immers om de huren van bestaande woningen. En die worden heus niet afgebroken als de huurverhoging er niet zou komen. Ze worden hoogstens verkocht aan starters bijvoorbeeld. Nou, verder gaat dat stuk nog. Dat is echt een aanrader om te lezen. Ja. Maar dat vind ik zo interessant dat we het dan overal de wooncrisis noemen. En iedereen ontzettend hard aan het nadenken en meedenken is. Want het is ook een heel complex probleem. En zeker met de stikstof. Maar ondertussen... is er denk ik een ontzettend hoge verhuurderslobby. En zit de minister heel erg met... ja, of we hebben verhuurders en die moeten rendement maken. Ja, of we hebben geen huizen. En dat vind ik zo...
3: Het is zo'n valse tegenstelling.
4: Het is een hele valse tegenstelling. En dat ik denk, nou... een crisis... Als je minister van Volkshuisvesting nu bent... dan mag je, als het een crisis is... en als we dat steeds zo noemen... wel even heel veel verschillende oplossingen... en perspectieven gaan bekijken. En deze stelling van huren omhoog of...
2: Ik denk dat ze er gewoon geen zin in hebben. En het is natuurlijk ook al een eeuwenoud probleem. En wat mij opvalt met grote problemen... die we dan uiteindelijk een crisis gaan noemen... dat iedereen er nog maar weer eens een onderzoekje op loslaat... en nog met die gaat praten, met die aan tafel. Terwijl
4: er
2: staan hele grote panden leeg. Ja. Die kan je ook gewoon voor best wel weinig geld... en met minder impact op de stikstof even opbouwen tot woningen.
4: Ja.
2: En zeker als studenten massaal in containers willen wonen... en dat leuk vinden... dan vind je het ook leuk om in een kantoorgebouw te wonen... als dat omgebouwd is.
4: Ja.
2: Dus is die... Je moet een beetje creatief oplossen.
4: Ja.
2: Ik zag een heel prachtig filmpje over... Nederland, het land... the country that shouldn't exist. Want waterspiegel en zo. En daar werd gezegd dat alle woonboten komen... vanwege de woningnood destijds. Dan denk ik, nou, niet helemaal.
4: Nee.
2: Maar dat was...
4: Was het zo'n heel idyllisch filmpje over...
2: Het was zo Holland, mooi. Ja. Het was echt dat ik dacht... Oh,
4: kijk hoe ze hier omgaan.
2: Daar wil ik naartoe, dacht ik. Ja, oké, ik was er al.
4: Ja.
2: Maar... En toen dacht ik, maar dan ga ik wel twijfelen van... maar ik denk altijd, nee, dat wonen... natuurlijk nu kost het net zoveel als je in de gracht woont of aan de gracht.
4: Ja.
2: Maar destijds waren er gewoon mensen die boten aan het maken waren... of hier toevallig heen waren gekomen. En die dachten, ja, wat ga ik op straat slapen als ik al een boot heb?
4: Ja.
2: Dus van het een kwam het ander.
4: Ja.
2: En zo denk ik dat de meeste mensen het wel oplossen.
4: Zeker. En daar hoor je ook ergens... wel eens... Ik zag ook een reportage in de Volkskrant over mensen die nu in tiny houses wonen. Dat was ook een hele, eigenlijk best wel idyllisch.
2: Ja.
4: In de zin van, het was heel... En ik was het ook aan het lezen en toen dacht ik, god ja, wat leuk bedacht en dit en dat. En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk... Natuurlijk mag er over worden geschreven, maar ik vind het eigenlijk ook zo'n afleiding van... Kijk, we lossen het wel op met een woonbootje en met een tiny house.
3: Het is toch gewoon schandalig. Een tiny house is... Sorry... De enige tiny house die ik wil is gewoon mijn kist als ik dood ben. Dat is een tiny house waar ik in wil wonen. En verder vind ik gewoon dat mensen recht hebben op een goede woning. En dat het schandalig is dat er mensen zijn die meerdere woningen in bezit hebben.
4: Ja.
3: Ik vind dat er geen winst zou mogen worden gemaakt gewoon op je pied-à-terre hier in Amsterdam. Ik vind dat alle Airbnb verboden moet worden.
4: Ja.
3: Ik vind het super walgelijk dat we zo'n markt hebben waarin je zo duidelijk winnaars hebt en verliezers.
4: Ja. Ja.
3: En dat je... Nou ja, ik zei het vorige week hier in een rant dat de gemiddelde het spaarsaldo tussen het verschil tussen een huurder en een koper, dat is het factor 72 of zo. Zoveel verschil zit
4: zoveel
3: in,
4: verschil.
3: In het spaargeld.
4: Ja.
3: Want het is hartstikke duur om te huren en je maakt geen buffer en dan kun je ook niet daarna nog iets kopen. Dus, en dan te zeggen van nou, we hebben te weinig woningen en dat is dan dus, dan moeten de huurders gaan oplossen dat er meer huurders kunnen komen. Dat is toch...
4: Ja.
3: Fascinerend.
4: Ja, het is bizar dat we inderdaad een huis hebben of de stenen hebben. Dat is nu het verschil tussen, hoor je, bij de vermogenden of de niet-vermogenden. En dat er gewoon geen, of tenminste vind ik, weinig vragen worden gesteld vanuit de politiek. Maar ook in de media over van waarom is die aanname ervan, er moet rendement gemaakt worden. Dus beleggers en verhuurders, die hebben het nu zwaar.
2: Omdat wij...
4: Waarom is dat de aanname die eigenlijk niet wordt bevraagd?
2: Wij zijn allemaal gebrainworst door een 14-jarige politieke sturing. Die gaat over van, nee kerel, ik heb een huis.
4: Ja.
2: En jij hebt een tent.
4: Ja.
2: En dus ben je minder. Ik zeg het niet, maar het is al zo.
4: Ja.
2: Dus, en onze religie in Nederland is vooral commercie. Mm-hmm. Dus ja, weet je, dan zit je al gauw in dat soort gedachtegoeden. Ja. Maar we zijn ook lief voor elkaar.
4: Ja.
2: En ik denk dat dat hele woninggebeuren... Denk ik, kom op jongens.
4: Ja.
2: En het is niet zo, natuurlijk niet makkelijk opgelost door. Maar je moet niet het de hele dag crisis noemen en alles willen onderzoeken. En
4: maar volgens...
2: het op stikstof gooien en dan gaat het niet. Want het moet namelijk wel. Dus er moet een betere oplossing komen.
4: Ja,
2: en dan moet je gaan kijken naar...
4: Kunnen we het ook heel dicht bij huis kijken, wat wel werkt.
2: Ja.
4: Zoals zo'n corporatie van NVC Dijk.
2: Juist.
4: We doen heel erg van, het is crisis en het is moeilijk en wat zijn de oplossingen. Maar woningcorporaties...
2: Dat is echt de oplossing.
4: Dat is de oplossing, snap je? Dus je kan al die huizen waarvan de minister zegt, ja, die gaan dan, als die de huurders niet mogen verhogen, ja, dan gaan die huizen weg. Nou ja, als die huurders meer rendement willen, helaas, dan verkopen we het aan de woningcorporatie die niet winst hebben als. En ik denk dat de NVC Dijk daar een heel mooi voorbeeld van is.
2: Ja.
4: Daar, weet je, daar zit de gemeente Amsterdam denk ik voor 70-80% in aandelen in. En verder is het gewoon een coöperatie met gemengd geld die panden kopen.
2: Ja.
4: Het is, ja, volgens mij is het niet zo moeilijk, maar dat onze minister van Volkshuisvesting aan een padstelling doet. Ja, het is of de huren omhoog, want de verhuurders maken geen rendement, of je hebt geen huis. Ja, ik. Nee,
2: iemand
4: nog
2: lekker
4: ik
2: gaan pinnikken of een andere hobby. Ja,
4: ja, dus nou, wij zitten dan misschien in een fijn sociaal stukje Amsterdam hier bij de NVC Dijk. Maar,
2: Nee, maar dat is ook in, dat weet iedereen, dat zij zijn de oplossing voor allerlei problemen in zo'n grote stad. Moet je gewoon samenwerken.
4: Ja.
2: En zij weten hoe. Dus
4: ik heb
2: je
4: de oud-directrice
2: toch wel overleg met hun. Hoe doe je dat?
4: Ja, ik heb het oud-directrice Jannie een keer gevraagd bij een PvdA-avond over wonen. Van, kun je niet groter worden? Kun je niet meer? Snap je bijvoorbeeld ook de warmoes? Die is nu zo, een beetje een ratje toe. En ze zei, ja, maar het hele idee is juist... Wij moeten mensen kennen achter de gevel. Je moet het echt als een corporatie en samenwerking doen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, damn. Dus er moet meerdere NVC Dijks komen.
2: Ja, je moet het afkijken en het ook doen.
4: Ja.
2: En dan op jouw beurt toepassen. Want dat gaat niet alles gaat in elke beurt hetzelfde.
4: Nee,
2: en
4: nee, klopt.
2: Dat vind ik juist goed. Want dat is het probleem waar je tegenaan loopt met allerlei overheids- en gemeentelijke dingen.
4: Ja.
2: Al die uitzonderingen. Maar ja, we zijn als mensen, wij staan hier toch ook als drie uitzonderingen met elkaar.
4: Ja,
2: zitten
4: klopt.
2: Zitten hier nog twee andere uitzonderingen in de tent. Dus ja, we zijn allemaal niet hetzelfde.
4: Nee. Dus ja, concluderend. Ik zou het gewoon liever geen crisis meer willen noemen.
2: Ja.
4: Want volgens mij zijn er prima oplossingen. Alleen kijken we heel erg naar de verkeerde oplossingen. En de verkeerde mensen voor de schuld, zeg maar. Maar is het niet zo heel erg moeilijk als we kijken naar commerciële verhuurders.
2: Uh-huh.
4: Er is net een woonprotest geweest in maart.
3: Ja.
4: Maar ik zal jullie op de hoogte houden wanneer de volgende is.
3: Was jij erbij in maart?
4: Ja. Ik denk dat als we het dan over de crisis hebben, heel belangrijk is om naar woonprotest te gaan. Dus volgende keer zal ik proberen misschien iets vrolijker onderwerpje
2: aan te brengen.
3: Het is een goede opwarmer voor het tweede uur, waar we verder gaan praten over wonen.
4: Ja, veel plezier.
3: Dankjewel, Mare.
4: Dankjewel, Luca en Refka.

0: you. You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Ja, en je luisterde ook naar Jamie Cullum met de nummers waarschijnlijk There For You heette. Een lekker nummer. Het eerste uur zit er eigenlijk alweer op. We gaan zo luisteren naar het nieuws. En nog even een nummer. Ik weet nog niet welke, maar dat zal ik straks netjes vertellen aan jullie. En in het tweede uur hebben we twee gasten. Eerst Mimi Oldenhaven, die komt vertellen over een podcast over wonen die ze maakt in samenwerking met Museum Het Schip. En daarnaast komt er iemand van De Gezonde Stad langs om te praten over biologische moestuintjes. Ik zie Wouter al springen achter de knoppen. Graag tot de tweede uur.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. To Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 9 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een breed

0: complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download RadioNet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier.
1: The power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: En daar zijn we in het tweede uur van de Loeke en Refka ochtendshow op Red Light Jazz Radio.
1: Tijd vliegt.
0: De tijd vliegt, absoluut. Ja. We hebben net het nieuws gehad, het is na negenen. En naast ons staat een nieuwe gast. Maar we moeten natuurlijk vertellen welk nummer we net hebben gehoord.
1: Ja, we hebben net gehoord Guru met Angie Stone, Keep Your Worries. En daarvoor nog een hele hoop andere muziek en het journaal en dat soort dingen. Maar we gaan nu door met de waan van de dag.
0: Met de waan van de dag. Nou, we gaan eigenlijk door op een onderwerp dat we net al aanraakten. Ja. Vandaag hebben we Mimi Oldenhaven Metz naast ons staan. En zij is architect en podcastmaker. Hallo Mimi, fijn dat je er bent. En je bent bezig met een podcast in samenwerking met Museum Het Schip.
2: Klopt, ja. Hij moet nog wel gemaakt worden.
0: Ja.
2: Ik ben in het proces van het maken en het interviewen en mensen vinden voor de podcast en de crowdfunding.
0: Ja, want je podcast gaat over wonen.
2: Over de woningcrisis, ja.
0: Ja, woningcrisis. Dat woord daar sloeg Maren meteen op aan. Net. Die zei, ja, is het nou wel een crisis? Kunnen we dit een crisis noemen? Wat denk jij?
2: Ja, ik had laatst natuurlijk onderzoek gedaan en Carlijn Kingma die zegt ook dat we het geen woningcrisis moeten noemen. Omdat een crisis eigenlijk suggereert dat het een heel uniek moment is, wat niet vaak voorkomt. Maar eigenlijk hebben we al heel vaak woningcrisissen gehad in Nederland.
0: Dus het is een stabiel probleem eigenlijk?
2: Ja. En als je zegt woningcrisis lijkt het bijna alsof je er niks aan kan doen, het overkomt je.
0: Ja.
2: Terwijl we kunnen er wel iets aan doen.
1: Ja.
0: En wat wil je doen in deze podcast?
2: In deze podcast wil ik een aantal dingen doen. Eén is de experts en de mensen die het ervaren samenbrengen. Want heel vaak is het een of het ander. Dus of we horen van, oh, het is vervelend. Het is zo'n nare situatie. En dan word je een beetje depri van, zeg maar, die verhalen.
1: Ja.
2: Ook al is het ook heel herkenbaar. Want ik woon ook bij mijn ouders.
0: Oh ja, en hoe oud ben je?
2: 31.
0: 31, en je woont bij je ouders?
2: Yes.
0: Omdat je geen huis kan vinden.
1: Statistieken, klopt dat?
2: Ja. Dus het gaat ook over mij.
1: Ja.
2: En aan de andere kant heb je ook de experts. En daar ben ik ook een beetje deel van, want ik ben ook architect.
0: Mm-hmm.
2: En die verhalen zijn weer heel anders. En dat komt voor mijn idee niet heel goed samen.
1: Nee.
2: Dus aan de ene kant heb je heel analytisch, heel erg hoog over, heel erg los van het gevoel. En aan de andere kant alleen maar gevoel.
1: Ja.
2: En daar wil ik iets samenbrengen.
1: Ja,
2: wat dus
1: goed.
2: Nieuw is.
1: En hoe uitzicht dat?
2: Nou ja, meestal heb je, de expert gaat jou vertellen hoe het zit. En wat ik in deze podcast wil doen, is dat je eigenlijk luistert naar verhalen van mensen.
1: Ja.
2: En dat ik de experts vraag, hey, kun je luisteren naar dat verhaal en daarop reageren?
1: Leuk.
2: Met jouw expertise.
1: Oh, dat is precies denk ik wat de dokter ordert. Zo zouden we er zomaar eens kunnen komen, ja.
0: Maar jij bent dus een expert en een ervaringsdeskundige in één.
2: Ja.
0: En nu hadden we net een gesprekje over wonen. En toen zei Loeke, ja, er zijn gewoon superveel creatieve oplossingen te bedenken. Dat moeten we doen. Als expert, kun je dat dan beamen?
2: Ja, ik ben geen expert voor de woningcrisis, dat moet ik wel even zeggen. Maar ja, ik denk voor in deze podcast vind ik het ook heel belangrijk dat we kijken naar de geschiedenis, naar het heden en naar de toekomst.
0: Mm-hmm.
2: En daarom doe ik het ook samen met Museum Het Schip. Want zij hebben een heel museum gewijd aan de geschiedenis van de volkshuisvesting en de Amsterdamse school.
1: Ja.
2: En de Amsterdamse school was een architectuurstroming die eigenlijk heel erg inspeelde op wonen als recht.
1: Ja.
2: En dat...
1: Met allemaal een tuintje enzovoorts, toch?
2: Ja, nou ja, daarvoor wonen mensen in krotwoningen.
1: Ja.
2: En slechte voorzieningen. En zij dat idee, het paleis voor de arbeider.
1: Ja.
2: Dus we gaan de mensen verheffen. We gaan de mensen een goed huis geven. Want dan krijgen ze een beter leven.
1: Ja.
2: En nou ja, dat is iets wat in de geschiedenis al een keer is gebeurd. En nu hebben we deze situatie. Maar we hebben natuurlijk ook de toekomst. En daar zijn ook heel veel ideeën voor. En... Ja, dat wil ik ook samenbrengen.
0: Ja, en ik denk nou, toen ik je expert noemde, dacht ik van, je bent architect. Dus misschien kan je wel inschatten van, nou ja, is een kantoorgebouw iets waar je makkelijk woningen van kan maken?
2: Goeie vraag, ja. Dat is dus best lastig.
0: Mm-hmm.
2: Want je hebt in Nederland heel veel regelgeving over waar een woning aan moet voldoen. Wat dus ook komt uit die geschiedenis van de volkshuisvesting, wat heel goed is.
0: Mm-hmm.
2: Want daardoor heb je goede voorzieningen. Want als jij sociale... woningbouw heb en je zou bijvoorbeeld geen raam hebben in je slaapkamer die je kan openen, want we hebben daar geen regels voor, dan zou dat heel vervelend zijn.
1: Ja.
2: Maar omdat die de regel wel hebben, kan je ook niet zomaar een kantoor ombouwen tot een woning, want je moet een te openen raam hebben bij je slaapkamer.
1: Ja.
2: En kantoren zijn vaak helemaal dicht aan de buitenkant.
0: Mm-hmm.
2: En dat soort dingen maken het heel erg lastig om het zomaar om te vormen. Maar lastig betekent niet dat het niet kan.
1: Dus dat. En ik zit ook meteen door te denken van, is het qua stikstofprobleem lastiger om nieuw te bouwen of lastiger om te verbouwen?
2: Ik denk nieuwbouw is wel lastiger.
1: Zie je?
2: Sowieso.
1: Dan gaat het stem toch weer naar al die kantoorgebouwen. Jongens, kom op.
2: Ik denk vaak dat beleidsmakers zelf het niet helemaal voelen hoe het is om geen huis te hebben. Dus dat zij dus ook minder daarop inzetten, terwijl ze het wel zouden kunnen doen.
1: Ja.
2: En dat maakt het ook weer lastiger, want degene die worden geraakt zijn niet degene die de besluiten maken.
0: Mm-hmm.
2: En daar is weer, ja.
1: Dat lijkt me sowieso een goed politiek soort van, je moet je kwalificeren door als je het onderwerp wat jij krijgt, moet je even een maand geleefd hebben.
2: Ja, wel langer dan een maand is beter.
1: Langer dan een maand is beter, maar een maand is voor heel veel mensen die niks gewend zijn, toch best al wel
0: een leerzame ervaring zou het zijn. Ja.
2: Ja.
0: En heb je al met mensen gesproken?
2: Ik heb dus wel met ervaringsdeskundigen gesproken. Vrienden van mij en ook via mensen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is soms herkenbaar en een beetje deprimerend ook weer. Ja.
0: Is er een soort gemene deler, afgezien van ik heb geen huis?
2: Nou ja, wat ik dus wel opvallend vind, is dat veel mensen er eigenlijk toch niet echt mee bezig zijn. Ze worden er wel door geraakt, maar ze gaan niet zich inlezen of erachter komen hoe het komt of zo.
0: Ze bevragen niet het onderliggende systeem.
2: Nee, het is eerder van, ik denk dat het daar en daardoor komt. En dan zijn er een paar aannames waarvan ik denk, die liggen echt wel in de richting van wat het is.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het, ook vanuit mijn situatie, ik vind het best zwaar om er mee bezig te zijn. Ook nu met een podcast merk ik ook van, jeetje, ik vind het zwaar om er echt heel erg mee bezig te zijn met waar het door komt. Dus ik denk, als je een student bent of je werkt of je zit in die situatie, ga je dan ook nog al je vrije tijd spenderen aan het begrijpen van dit probleem?
0: Mm-hmm.
2: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk dat je al je tijd moet steken in de oplossing die gaat werken.
2: Ja, ja, precies. Jouw individuele oplossing ook.
1: Ja.
2: En deze podcast gaat ook over zeg maar drie lagen, want je hebt dan individueel, je hebt gemeentelijk en je hebt landelijk.
1: Ja.
2: En ik denk dat we heel vaak ook dat gemeentelijke overslaan, maar daar is nog best wel veel te winnen.
1: Denk het ook.
2: Ja, en er zijn er heel veel specifieke initiatieven hier en daar waar je misschien niet zoveel van hoort.
1: Uh-huh.
2: Die wil ik ook, ja.
1: Is ja, misschien spreken. Ook wel goed voor een bepaalde initiatieven, omdat dat dan een beetje de regels oprekt en dan kan het. Maar als iedereen dat dan van te horen, ja, maar dat kan niet. Dan worden ze weer teruggefloten. Is het misschien niet zo?
2: Ja, ik denk dat het sowieso ook wel een beetje een Nederlands ding is om heel snel te zeggen van het kan niet, want we hebben regels.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Maar ja, je ziet dan ondertussen toch wel dat sommige dingen wel kunnen als
1: precies.
2: Ineens iedereen dat wil. En het is ook, ik denk ook een soort enthousiasme misschien mist er van gewoon, dit is ook leuk.
1: Ja.
2: Het is ook leuk om dit op te lossen. En dat kunnen we ook met z'n allen doen. Het is ook spannend. Het is een creatief proces om dat te doen.
1: Zeker.
2: En ja.
1: Ik denk dat met een creatieve oplossing zoals een podcast beginnen.
2: Ja,
1: dat is ook hoe je het ook bent of keert. Dat is gewoon positief en creatief.
2: Ja.
1: En in de hoop dat meer mensen denken van, oh ja, wacht even, we kunnen zelf wat doen. Want ze moeten het niet voor je oplossen. Je moet het voor je oplossen.
0: Maar zijn er nu dingen waar je naar kijkt waarvan je denkt, oh ja, daar zit echt toekomstmuziek in?
2: Van qua oplossingen?
0: Van die oplossingen?
1: Ja, of je moet alleen maar ja zeggen en dan moet iedereen gewoon naar die podcast gaan luisteren om het te horen.
2: Dat sowieso, dat sowieso. Maar ik denk ook van, ik wil ook gewoon dat iedereen hierover meepraat.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Dat het niet zo'n ding is van, oh ja, jullie hebben je daarin verdiept, je praat erover mee. Ik denk als iedereen een soort van basislevel heeft van, dit is hoe het zit, dit is wat de mogelijkheden zijn, dat we er dan met z'n allen over gaan praten, dat het niet een niche onderwerp is.
1: Ja.
2: En daarvoor moet je wel een soort van instap dingen hebben.
1: Ja.
2: Dat is deze podcast.
0: Ja.
1: Mooi.
0: En het is dus eigenlijk ook zaak dat ook als je wel een woning hebt gevonden op een manier, dat je toch geïnteresseerd blijft in de woningmarkt, in rechtvaardigheid op de woningmarkt misschien ook wel.
2: Ja, dat is wel een groot ding. Want ik heb wel ook veel vrienden die gewoon een huis hebben en die voelen die spanning niet. Van jammer. Ja,
0: ja, lastig voor je.
2: Ja. Je kan ook in Friesland gaan wonen.
0: Zeg ze
2: één vriendin.
0: Wauw. Nou ja, ik las wel net een artikel dat er steeds meer wordt geforenst richting de grote steden. Omdat mensen inderdaad geen woning meer vinden in de buurt van hun werk bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dus dat die getallen wel omhoog gaan.
2: Ja, en er zijn ook mensen die emigreren.
0: Ja, maar
2: zijn er ook?
0: Dat wil je toch niet iemand toewensen omdat je geen huis kan vinden?
2: Nee, dat wil je niet. Maar ja, op een gegeven moment ga je die afweging maken.
0: Mm-hmm.
2: Van wat, weet je, hoeveel moet ik investeren om hier te kunnen wonen? En is dat het wel waard? En daarin vindt iedereen een soort.
0: En die continue stress van tijdelijk wonen is ook. En dat heb ik een tijdje gedaan.
2: Dat ook, ja.
0: Dat is echt geen aanrader.
2: Nee. En ook gewoon heel hoge huren. Dat heb ik ook gehad vorig jaar. Het was al 1500 exclusief gaswaterlicht.
1: Ja.
2: En ja, dat was op een gegeven moment gewoon te zwaar.
1: Ja. Dan verdien je zoveel geld als je dat kan betalen, dat je net zo goed zou kunnen kopen als het mogelijk zou zijn.
2: En als je het op papier ook goed hebt, weet je wel. Maar ja.
1: Ja.
2: Dus dat.
0: Ja. Je bent nu dus geld aan het inzamelen om deze podcast helemaal te maken.
2: Ja.
0: Waar kunnen we dit supporten?
2: Voor de kunst. Het crowdfunding platform. En als je daar typt op woningcrisis of woning, dan vind je hem eigenlijk ook al.
1: Ja.
2: En dan kan je daar bijdragen.
0: En waarvoor heb je dat geld nodig?
2: Mijn tijd sowieso.
0: Ja.
2: Maar ook externe mensen. Dus mixen en masteren van audio, waardoor je niet ineens hard geluid wordt in je oor. Muziek is ook wel fijn om te doen met een professional.
1: Mm-hmm.
2: En redacteur, iemand die meekijkt met het verhaal.
0: Mm-hmm.
2: En gewoon mijn tijd. Ik moet naar mensen toe rijden, parkeerkosten betalen, benzine, mensen interviewen.
0: Ja,
2: daar gaat.
1: Nou, oké, wij hebben akkoord nu, toch?
0: Wij hebben zeer akkoord.
1: Wij staan er nu achter.
0: Wij staan helemaal achter deze crowdfunding.
2: Dank je.
1: Dat is oké. Ga maar naar Voor de Kunst. Zoek woning of woningcrisis. Misschien kun je hem ook al vinden op Alleen Crisis. Maar, en dan kun je supporten. Maar het leuke van Voor de Kunst is dat je dan ook altijd kan kiezen of je wat voor soort tegenprestatie. Of je wel een tegenprestatie wil.
2: Ja. Dus ja, en het schip heeft verzorgd die. Dus met.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja. Leuk.
0: Ja,
1: nou,
0: we gaan de link ook even delen bij dit fragmentje. Mimi Oldehaven-Wets, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
2: Ja, jullie ook bedankt.

0: Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul and jazz.
1: Jazeker, funk, soul and jazz. En Luther Vandross, All My Love. Lekkere muziek draaien wij vandaag. We hebben ook hele leuke gasten vandaag.
2: Ja, naast ons staat Iwan Gerritsen en hij is project lead van De Gezonde Stad. En wat dat precies is, gaan we zo vragen. Ja. Maar dat hij hier is, komt doordat ik laatst in een café was ergens en hing een poster en daar stond: kom nu gratis moestuintjes, of niet nu, kom op zaterdag.
1: Je moet nu
2: gratis bio moestuintjes halen. En ik dacht, nou, wat is dat voor leuks? Een project van De Gezonde Stad. Die moestuintjes zijn op, hoor ik net. Maar De Gezonde Stad doet nog veel meer. Iwan, welkom.
3: Dankjewel.
2: Wat doe jij precies bij De Gezonde Stad? Wat is De Gezonde Stad eigenlijk?
3: Nou, De Gezonde Stad is een onafhankelijke stichting. We bestaan nu ruim 10 jaar. En we zijn voortgekomen uit de Milieucentra Amsterdam. En die had je in alle 4 de grote steden. En wij zijn dus sinds 12 jaar uit De Gezonde Stad. Mm-hmm. En wij zetten ons in voor een groener en gezonder Amsterdam. En dat doen we samen met Amsterdammers. En we focussen dus op groen, op voedsel. En ja, we noemen dat de betrokken stad. En dat zijn dus Amsterdammers hier in de stad die weer wat willen doen. Die wat willen bijdragen.
1: Leuk. En er zijn er een hoop, hè?
3: Heel veel.
1: Ja. Dat vind ik het lief altijd van deze stad. Dat er zoveel mensen zijn die zich willen bemoeien.
3: Ja.
1: En nu kan je je gericht bemoeien. Is altijd prettiger.
3: Nee, precies. En we merken ook dat mensen toch het gevoel hebben dat niet goed gaat in de wereld.
1: Ja.
3: Ja, gewoon plat gezegd, de wereld gaat naar de kloten. Maar ze willen wel wat doen.
1: Ja.
3: En die handvaten, die zijn moeilijk te vinden. En wij geven die handvaten.
1: Ja, het is een goede service die je daar biedt voor de mentale welzijn van mensen. Maar gelukkig doe je het ook met groene dingen en goed voedsel. Ik wilde net al weten, maar toen dacht ik, bewaar het voor de uitzending. Ik heb een hele tijd geleden, ik denk dat het 8 jaar geleden is. Daarvoor nog 10 jaar geleden of zoiets. Meegedaan aan een workshop. Een reeks waarbij je dan bepaald gezond voedsel leert bereiden enzovoorts. En gingen we rijstwafels versieren. Maar dan leer je ook wat over het schrijven van 5 enzovoort. Dus het was een soort van technisch, maar dan ook met echt met je handen werken. Ja.
3: En dat is ook het idee van moestuinen voor moken, wat we dus zaterdag gaan doen.
2: Ja, en dat is dus in de Tolhuistuin.
3: Klopt.
2: En daar konden mensen zich voor aanmelden om een klein biologisch pakketje opladen voor hun moestuinen.
3: Ja, dus we hebben 6 planten die we gaan uitdelen. Mm-hmm. 4 zaden en 2 plantjes. Dus we hebben pluksla, rucola, klimcourgette, snijbiet als zaad. En daarnaast delen we ook nog aardbeien en muntplantjes uit. En die krijg je dus in een klein pakketje met instructies. En we hebben ook een samenwerking met de Moestuinschool Amsterdam. Die zit ook daar om de hoek.
1: Leuk.
3: Daar heb ik lang geleden ook moestuinlessen gehad.
1: Ja.
3: Dus we gaan ervoor zorgen dat mensen die nog nooit gemoestuinierd hebben, leren moestuinieren. En er gaan dingen mis. En dat is ook het doel van experimenteer, have fun en leer.
2: En waarom wil je eigenlijk dat meer mensen gaan moestuinen?
3: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat mensen steeds minder kennis hebben over waar hun voedsel vandaan komt, hoe dat groeit. Zoals ik jou vraag, hoe groeit een broccoli? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Ik had het met spruitjes bijvoorbeeld, dat ik voor de eerste keer die aan zo'n stam zag zitten. Ik stel me nu bij broccoli ook zoiets voor.
1: Ja, ook.
2: Een soort grote stam met uitloper.
3: Ja, het is eigenlijk iets kleiner. Het is een soort een bloemkool waar het dan uit komt. Mm-hmm. Maar dit soort dingen, daar wist ik tot over een paar jaar terug wist ik daar ook eigenlijk heel weinig van. En dat is gewoon eigenlijk de algemene trend. Dat we allemaal gewoon eigenlijk naar de supermarkt gaan. En we pakken daar kant-en-klaar spul. En we weten niet wat we eten en waar het vandaan komt. En
1: zat mensen denken die denken dat doppertjes in een glazen potje groeien.
3: Ja, precies.
1: Maar die zitten toch echt leuk verstopt in een soort van dekbedje in je tuin. Ja.
3: Ja.
2: En daarvan snap ik dan ook helemaal niet dat het 1 euro kan kosten om een kilo dobbertjes te kopen.
1: Nee, dat kan ook niet kunnen.
2: Nee. Dus je zorgt ervoor dat mensen zich beter realiseren waar eten vandaan komt. En ook misschien probeer je dan op een balkon ook een beetje snijbiet op te kweken. En wat doen jullie verder?
3: We hebben dus 3 pijlers waar ik het net over had. Dus we hebben groen, voedsel en de betrokken stad.
2: Mm-hmm.
3: En op Groen delen we elk jaar gratis inheemse boompjes uit in november. Dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar hebben we dat op 3 locaties gedaan. Dus bij Artis, De Keuvel in Noord en Stadsboerderij Osdorp in West.
1: Mm-hmm. Leuk.
3: En er zijn waren er 10.000 boompjes. En dat is heel leuk. Dan zie je die dag zie je allemaal Amsterdammers in het OV of op de fiets met een boompje.
1: Ja.
3: En het doel is dat zij dus hun balkon of tuin gaan vergroenen. Je kent ons misschien ook van het Bos op de Ring tijdens Amsterdam 750. Zeker.
2: Dat was de favoriete plek omdat het een tropische dag was.
3: Ja.
2: En het was een paar graden koeler in het bos daar.
3: Ja, nee, 10 graden zelfs.
2: 10 graden koeler.
3: Ja, we hebben samen met de TU Delft hebben we metingen gedaan. Uh-huh. En het was op een gegeven moment 10 graden koeler. En dit was dan een klein bos.
1: Ja.
3: Dus je kan je voorstellen wat dat voor effect heeft als je dat op grote schaal doet.
1: Ja, maar dat zie je toch ook. Er is zo'n straatje, een zijstraatje richting het Marie Heinekenplein. Daar zijn alle parkeervakken vervangen door leuke tuintjes. En die straat ziet er fantastisch uit. Nu dat het eindelijk allemaal wortel heeft geschoten en niet meer bakken met zand zijn. Maar ja. Dus het werkt wel, want het ziet er meteen gezelliger uit. Het doet heel veel met je mentale toestand als je in de bossen bent. Ik ben echt een stadsmuisje, dus ik wil niet in de bossen. Maar als de bossen een beetje in de stad zijn, heb ik toch dat effect van die boompjes.
3: Nee, precies. En je merkt, jij wordt er blij van, maar het is ook een plek om mensen te ontmoeten.
1: Ja.
3: Samen voor groen zorgen, biodiversiteit, een stukje verkoeling. Er zitten gewoon heel veel extra voordelen aan.
2: Ja, het klinkt ook als echt klimaatbestendigheid van een stad.
1: Ja.
2: Want je zei net, als iedereen een kwart van zijn balkon een beetje groener zou maken,
1: Dan
2: heeft de stad er een heel vondelpark bij.
3: Ja, dus een bierveeltje berekening die ik heb gedaan.
1: Nou, was jij dat?
3: Ja. Nee, maar er zit gewoon heel veel potentie op de balkons. Goed om te weten is dat we sinds kort ook tuinierworkshops geven. En wat wij merken, en ik ook uit mijn eigen omgeving, is dat mensen heel graag hun balkon gezellig en groen willen maken. En dan beginnen ze een beetje rond deze tijd. En ze zetten een paar potten neer en planten. En dan zeggen ze, zo, nu wordt het
2: klaar.
3: Ja. En dan zie je 2, 3, 4 weken later dat het echt een zielig hoopje plant is.
1: Ja, want je moet er zeg maar wel water bij doen.
3: Ja, en
1: op zijn minst.
3: Dat soort dingen. Maar ook van, welke pot kies ik? En welke planten passen goed bij mijn balkon?
1: Ja.
3: En daar willen we mensen bij helpen. Want er zit gewoon zoveel potentie in.
1: Ja, want als het wel lukt, is de vreugde alleen maar plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus.
3: Precies.
1: Maar ik ben ook, als ik naar de bloemenman ga of naar de plantenwinkel, dan word ik, ik heb hem een klein beetje weer opnieuw doodgemaakt. Mag ik er nog een om het weer te proberen? En dan vraag ik wel, wat had ik nou kunnen doen om het allemaal te voorkomen, dit plantenleed? Ja. Wat ik trouwens ook wil vragen van die bomen, hebben die dat overleefd op de ring?
3: Zeker, ja. Die zijn afgelopen winter vrijwel allemaal geplant in de stad. En als het goed is, wordt de bomenkaart, als je googelt bomenkaart Amsterdam, dan zit daar nog een filter Amsterdam 750. En als je die aanklikt, dan zie je waar die bomen allemaal in de stad zijn
1: dat
3: gekomen.
1: Dat is leuk!
2: Dat is ontzettend. Ja. Je kan ze dus per boom aanklikken. Dus als je heet het afvraagt van wat staat er nou in mijn straat, kun je gewoon heel netjes doorklikken. Nou, kijk, in mijn straat staan alleen maar iepen, maar je hebt wel heel veel verschillende soorten iepen. Dus dan kun je ook zien welke het zijn.
3: Ja, en die kaart moet nog wel geüpdate worden volgens mij, want het was een klein akkefietje met halsbandparkieten. Dus al die bomen die hadden GPS-trekkers.
2: Ja.
3: En toen ze in Drieker Park stonden, op de bomencamping zoals we dat noemen, om klaar te staan om ingeplant te worden, toen begonnen die halsbandparkieten, zeg maar de rubberen bandjes om die GPS-trekkers eraf te trekken.
1: Free the trees, dacht de bird.
3: Dus een beetje hooliganisme. Ja, kan geen kwaad. Maar,
1: groene vrijheidsstrijdertjes, dat zeiden.
3: Precies, want precies.
1: Zij wisten
2: maar
1: niet
2: jullie
1: wat
2: zagen dus die bomen ineens verplaatsen op de kaart.
3: Ja. Nou, ik hoorde dus wel een verhaal dat iemand zo'n die was aan het schoonmaken en die had wat dingen meegenomen en in zijn vuilnisbak gedaan en toen ging op die bomenkaart kijken en toen stond er een boom in zijn woonkamer.
2: Dat zijn de betere dingen van de halsbandparkiet.
3: Zeker.
1: Ja, leuk.
2: Leuk. Als mensen nou denken, ik wil eigenlijk wel weten wat ik kan doen om gezonder te leven, op de stad groener te maken, waar kunnen ze informatie vinden?
3: Dat kan op www.plantenwinkel.nl www.degezondestad.org.
2: .org, mensen.
3: En dan kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Mm-hmm. Daar hebben we nu ruim 25.000 volgers. En we hebben daar ook een groene agenda. Of een duurzame agenda met allemaal activiteiten.
1: Leuk.
3: Dus het zijn workshops, maar ook andere gratis activiteiten. Dus ja, doe dat. We hebben ook onze socials. Instagram wordt goed gevolgd. En als je nog meer interesse hebt in duurzaam en lokaal voedsel, kan je nog naar vanamsterdamsebodem.nl.
2: Wat een goede tips allemaal. Ja. Wij gaan het sowieso dat er 25.000 mensen deze nieuwsbrief krijgen en ik niet. Geef me zoveel FOMO dat ik me meteen ga inschrijven.
1: Ja, ik ook.
3: Leuk,
2: dat vind ik niet te verdragen.
1: Ik moet het weten.
2: Ja. We hebben ook nog een verzoeknummer van jou, Iwan. Wat wil je graag horen?
3: Transfeld, Love Song. Ik word gewoon heel erg blij van deze plaat. Het begint met onweer. En het voelt een beetje als na regen komt zonneschijn. En luister en geniet.
2: En er gewoon goed afwateren in een bodem.
3: Precies.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel dat je er was.
3: Dankjewel.

0: Connect Jazz Radio.
1: Ja, shake, shake, shake your booty. En dat was van... Wouter gaat vast vertellen wie dat was.
2: Ja, Casey and the Sunshine Band natuurlijk.
1: Casey and the Sunshine Band. Dat was prachtig. Het is vandaag... Ik heb even gespiekt wat voor dag het vandaag is. Het is de dag, de anti-dieetdag. En ik denk dat dat eigenlijk elke dag goed zou zijn. Het is vandaag anti-dieetdag, Loeke.
3: Oh, dat is voor mij elke dag.
1: Ja, dat zei ik ook. Het zou nog veel beter zijn om dat elke dag zo te houden.
3: Maar mijn dieet is heel ongezond.
1: Heel ongezond en ook helemaal niet leuk om op die manier na te denken over eten.
3: Nee, maar misschien dat dieet ook zo'n woord is wat altijd geassocieerd wordt met jezelf iets aandoen. Mm-hmm. Of iets ontzeggen en dat is nooit leuk. Terwijl een dieet is zeg maar wat iemand of iets eet.
1: Die eet.
3: Die eet dat. Is daar komt het van, inderdaad. Die eet dat.
1: Die eet dat.
3: Ja, en dan hebben ze de dat eraf gehaald en dan is het meteen...
1: Ik snap wat.
3: Die eet ik niet meer. Nee, ja. Maar ik denk dat het heel goed is om na te denken over waar je voedsel vandaan komt. Hoe het groeit.
1: En wat je in je mik gooit.
3: En of je het dan eerst moet omleggen. Is ook nog voor een hele hoop mensen een...
1: Wouter die maakt een woordgrap op een bordje. Die heeft nu opgeschreven The A-team.
3: The A-team, ja.
1: Ja.
3: I love it when we plan
1: comes together. Ja, een goed woordgrapje. Dat staat elke dag wel op het menu met ons.
3: Jawel, dat staat wel echt op het dieet. Nationale dag van het dieet.
1: Nee, tegen dieet.
3: Tegen dieet. Nou, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Je moet jezelf niet zo laten aan banden laten leggen.
1: Ook als je aan lijnen bent niet.
3: Nee, want dat is een soort van zelfkastijding. Dan denk ik van, pas gewoon je eetgewoontes aan. Want want diëten, dat is alleen maar je spieren wijsmaken van jouw celletjes die dan honger hebben. Mm-hmm. Die wachten net zo lang totdat er iets... En dan van één snoepje kom je dan gelijk 10 kilo aan. Dat je dan, nou, hoe kan het nou? Ik heb al die tijd gedaan. Ja, omdat je je cellen dat aan het leren bent. Dus eigenlijk moet deze dag altijd zijn. En moet diëten verboden worden. Slecht voor je.
1: Precies. Lekker eten. Op je eigen balkonnetje groeien.

0: can't see.
1: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.
2: Ja, vorige week, of de vorige keer dat wij hier stonden met Wouter, doken we heel kort in het datingleven van Wouter. En als afsluiter van vandaag gaan we eventjes checken hoe het er nu voor staat. En hij kijkt een beetje somber.
3: Nou, het is meer omdat die microfoon een beetje lastig hangt. Maar het ging, ik heb iets geleerd, zou ik willen zeggen, van de vorige keer.
2: Okay.
3: Als de luisteraar niet meer weet, ongetwijfeld leid ik even in. Ik was op een date in een heel vrij drukke locatie, zo bleek. Ik dacht, ik neem hem naar de nieuwe Anita. Maar er was een of andere rock battle aan de gang.
2: Een bandjesavond waar je niet doorheen mocht praten.
3: Je kon er niet doorheen praten. Het stond vol tafels, stoelen aan de kant. Iedereen werd gefocust op de bands. En als je überhaupt een gesprek begon. Ik kreeg echt boze ogen een beetje. Maar in plaats van dat ik er meteen ergens anders meenam. Wat ik nu geleerd heb natuurlijk. En het is iets niet dat ik dat niet wist. Maar op dat moment dacht ik er gewoon even niet bij na. Ik dacht, oh, dit zou toch ook gewoon leuk kunnen zijn.
4: Ja, bovendien, ik denk dan. Zij had toch ook kunnen zeggen van, zullen we ergens anders heen gaan?
3: Hé, dat is mijn punt. Ja. Inderdaad, ja. Maar,
4: ik ben team Wouter in deze.
3: Ik heb het idee dat ik misschien enigszins ook werd onderworpen aan een soort zogeheten shit test. Dus om te kijken, ben ik dan slik mans genoeg om te zeggen, hey, kom, we gaan even ergens anders
2: heen. Ik heb dus nog nooit gehoord beter leren van kennen. Het woord shittest.
3: Ja. Nee,
4: maar ik vind het wel een goede naam, want ik vind het een shittest. Wat is dat? Ik ben er tegen.
3: Nou ja, het is om te kijken van of tegengas durft te geven of inderdaad kan leiden, zeg maar. Tenminste, mm-hmm. Zo wordt er over gesproken bij zogeheten date-dokters op YouTube bijvoorbeeld. En, maar toen dacht ik, ja, maar het is wel logisch. Je gaat inderdaad niet, als je iemand beter wil leren kennen, dan moet je natuurlijk gewoon praten met die persoon. Ja. En dat kon natuurlijk hier niet. Dus dan leer je elkaar niet beter kennen. Dus dan,
2: wat ik wel een hele goede test vind, is zien hoe iemand omgaat met bijvoorbeeld bedienend personeel.
4: Ja.
2: Als iemand onaardig is tegen serveerster of tegen de barman, dan denk je toch meteen, barman, barvrouw, serveerder, ik doe mij om het even. Hè. Maar als je ziet dat iemand daar arrogant tegen doet, dan kan je gewoon meteen naar huis.
4: Ja, dan is het klaar. Maar inderdaad, het is waarom je niet in een hele drukke ruimte moet willen zitten met degene die je nog moet aftasten. Want je moet al die vragen nog stellen van hoe is de relatie met je vader en hoe is het met je moeder? Dat is heel belangrijk.
3: De eerste vragen die je stelt.
4: Dat zijn echt wel, dat lijkt helemaal niet zo handig, maar dat is het dus wel. Want achteraf
3: heb je papa issues?
4: Daar ga je dus al daar gaat die ruzie van dat tandpasta-tubetopje over.
3: Vertel. Ga iets dieper daarop in.
4: Ja, dat wil ik wel doen. Uiteindelijk heb je ruzies over niks, lijkt het wel. Maar dat komt omdat jij dan vanuit verschillende invalshoeken komt en die niet samen meshen. Dus dan heb je altijd degene die. Ik heb één relatie gehad. Nou, fantastisch. Heel goed. Het was bijna 7 jaar. Hij had zoveel commentaar op hoe ik schoonmaakte. Dat ik zei, weet je wat? Misschien moet jij het doen. En toen dacht hij, oké, prettig geregeld. Mm-hmm. Ik deed koken, maar de boodschappen deed ik niet goed. Dus die deed hij. Dus alles wat ik niet goed deed, dat deed hij. Maar daar zeurde hij dan ook verder niet meer over. Nou, dan heb je een prima samenwerking.
2: Ja, het klinkt als een goede oplossing.
4: Ja. Dus dat was even wennen toen ik het allemaal ineens weer zelf moest gaan doen.
2: Maar Wouter, heb je één tip die je nu hebt ontdekt waarvan je denkt, die ga ik meenemen?
3: Neem iemand mee naar, doe een wandeling. Ga wandelen of inderdaad in een tentje, maar gewoon waar je gewoon naast elkaar een beetje een gesprek kan voeren. Dat is eigenlijk de prima zin. En niet gaan dineren, want dat kost je klauwen met geld.
4: Ja.
3: En als je heel veel date en je moet elke keer, de man betaalt altijd de eerste date. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet.
2: Ja, en als er dan iemand aan je tafel staat die zegt, bent u bekend met ons concept? Dan weet je van, nou, dit is het einde.
3: Doe niet aan share daar.
2: Het concept is dat het elk gerecht 11 euro kost, dat je dan toch nog honger hebt en 500 euro staat te binnen.
3: Ja. En niemand voelt zich ook sexy met een volle maag. Met heel veel eten in je, toch? Dus het is. Ben je opgeblazen gevonden, bedoel ik maar.
4: Nee, oké. Okay.
3: Toch? Snap je wat ik bedoel? Of dat je überhaupt ziet hoe iemand eet. Wil ik dat zien op de eerste deel hoe je eet?
4: In sommige gevallen is dat inderdaad.
3: Ik bedoel, we hebben het niet over druiven, maar we zitten hier van een kip uit elkaar te trekken of zo. Dan denk ik,
4: Nee, dan zou ik al klaar zijn, inderdaad.
3: Toch wel, ja. Nou ja.
2: Nou, Wouter, we horen toch graag de volgende keer weer meer over je avonturen.
3: All right. Nou,
4: ik wil de luisteraars bedanken dat ze het...
3: Ja, we moeten afsluiten.
4: Je hebt het weer volbracht. Dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Dit was Red Light Jazz Radio. 99.4 FM.
0: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevo Park blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsap Festival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
5: Oh, word ook wakker met dit.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 12 uur.
2: 12 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

sing along. Niggas got me hot. Hey, well, that's exactly.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 1 uur. 1 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Music that just makes you feel good. Broadcasting live from the heart of Amsterdam. Red Light Jazz Radio. Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 3 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.
4: This is the best music.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 4 uur. 4 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.
5: This is the best music.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam.
6: Club

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 5:00. 5:00.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.

0: Jazz Radio. Woensdagmiddag en net na vijven. Dat betekent dat de meeste luisteraars, eigenlijk alle luisteraars, maar vooral ook tegenwoordig kijkers, weten dat wij beginnen met een van de leukste shows van de week. Namelijk
1: Studio Zeedijk.

0: Nou, we zitten vol met columns. We hebben een live artiest. Dat houden we nog even te goed voor.
1: Even
0: het
1: een geheimtje.
0: Even een geheimtje.
1: Verrassing.
0: En we hebben uiteindelijk ook nog een city shelter. Een sociaal hotel.
1: Superleuk interview die we hebben voorbereid voor jullie.
0: Ja, dus we hebben de buurt. We hebben Amsterdam. We hebben live video en audio. En we hebben er heel veel zin in.
1: Zeker. We hebben al tijd zin in, toch Maarten?
0: Ja, zeker, zeker. Noesa, wat brengt ons deze week?
1: Nou ja, we gaan even met een paar leuke topics beginnen vandaag.
0: Ja.
1: Het is namelijk niet zomaar 6 mei. Het is Nationaal Anti-Dieetdag.
0: Anti-Dieetdag?
1: Ja, nou, het is een dag. Nou, je hoort het al in de naam. Maar dat je even één keer niet hoeft te letten op je dieet. Je hoeft geen calorieën te tellen. Je hoeft je niet zorgen te maken over af te vallen. Al die onzin. Je accepteert vandaag gewoon hoe je bent als persoon.
0: Al die onzin. Er zijn mensen die struggelen met
1: ja, dat. Ja, maar vandaag is het even een dag dat je daar niet zorgen over
0: maar wat eten we dan als we anti-dieetdag? Wat eet je dan?
1: Zoutstokjes. Voor de camera.
0: Zoutstokjes? Volgens mij moet je er daar wel heel veel van eten. Wil je dat anti-dieet?
1: Ach joh. Vandaag let er lekker niet op.
0: Maar het is geen vette bekkendag dan.
1: Nou, als jij dat wil, Maarten. Anti-dieetdag, hè?
0: Ik ben niet zo van. Ik heb ook al op frikandellendag moeten bekennen dat ik
1: ja,
0: niet
1: maar ja, het is oké, okay, het is oké. Okay. Weet je, 6 mei staat tenminste voor iets. Dat ja. is het belangrijkste.
0: Anti-dieetdag.
1: Anti-dieetdag.
0: Ik heb er nog nooit iets van gehoord. En ik
1: maar weet je, elke dag is een bijzondere internationale dag. Ik leer elke dag hier wat nieuws.
0: Ja.
1: Anti-dieetdag. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee,
1: tot vandaag.
0: Maar, doe je eraan mee?
1: Ja, zien niet al deze zoutstokjes opeten. Heerlijk.
0: Heerlijk, oké. Okay. Ja,
1: we gaan gelijk door. Het was namelijk afgelopen zondag uit mijn hoofd met gala in New York voor 2026 alweer. Met een heel bijzonder thema, namelijk Art is Fashion, Fashion is Art.
0: Met Live heet dat toch?
1: Ja, met gala.
0: Met gala.
1: Oh, ja. Ja, waren allemaal influencers, artiesten, noem het maar op. Nou, beste outfit uit een kast trekken en dan naar New York komen. Nou, ik snap het hele nut er eigenlijk niet echt helemaal van in. Maar ze hebben wel allemaal leuke outfits aan.
0: Dus. En ze hebben heel veel publiciteit gehad.
1: Zeker, zeker.
0: Wat is het bijzonderste wat jij hebt gezien?
1: Nou, ik zag iemand met een hele soort van ballonachtige jurk.
0: Ja.
1: Met 5 mensen om haar heen die jurk zaten op te tillen. En dat is dus blijkbaar een of andere heel bekende schilderij ook. Daar is het op gebaseerd. Maar
0: grappig.
1: Meerdere outfits van meerdere influencers, artiesten. Was dus gebaseerd op een schilderij of een kunststructuurachtig iets. Dat is dus de hele thema van afgelopen Met Gala.
0: Ja, ik zag een jurk waar billenblaas uitkwam.
1: Billenblaas?
0: Dus ja, van die belletjes
1: wat
0: kwamen
1: vet.
0: Er allemaal uit. Ja,
1: oh, dat wil ik ook wel hebben eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, jou zou het ook beeldig staan maken.
0: We hebben hier beneden nog een billenblaasmachine. Ik ga je volgende keer ga ik je in de billenblaas
1: zetten.
0: Oh, wat
1: vet. Nou, leuk.
0: Het grappige is dat je hoeft maar op één ding niet moet je voor uitkijken. En dat is dat je niet uitglijdt. Want alles om je heen is dan zeep.
1: Oh jeetje, nou ik ben benieuwd. Nou, vervolgens hebben we nog een topic waar sommige mensen van gaan juichen, sommige denken weer shit, balen. Sigaretten worden weer verkocht in de winkels vanaf 2027.
0: Je vertelde me echt niet te geloven. En ik denk dat alle luisteraars, kijkers, dat die ook denken hoe is het mogelijk?
1: De regel wordt ingetrokken en ik begrijp niet echt waarom, want volgens mij ging het er best wel goed aan toe. Rokers moesten echt moeite doen om peuken te halen en nu wordt het weer in de winkel verkocht.
0: En dat maakt heel veel uit. Maar we weten wel waarom. Namelijk, ze hebben een rechtszaak aangespannen.
1: Ja.
0: En de rechter heeft gezegd, het is discriminatie van de ene winkel ten opzichte van de andere.
1: Ik vind het wel onzin.
0: Maar het gaat om, ik kijk even naar mijn partner Marco, het gaat echt om miljoenen. Dat weet jij volgens mij ook. Dat de horeca, die zal er niet blij mee zijn. Nou ja,
2: en bedoel je dat in de horeca dat het niet of wel verkocht mag worden?
0: Nee, in de horeca, maar volgens mij mag het nu overal weer. Als de supermarkten mogen, dan mag de horeca volgens mij ook
1: horeca,
0: weer.
1: Als in een restaurant of een bar.
0: Ja.
1: Ik weet wel dat een barretje hier in de buurt, bijvoorbeeld daar beneden, een sigarettenautomaat.
2: Ja, maar dat is helemaal illegaal. Dus, wat het maar.
0: Ik wist het al.
1: Grapje.
0: Nee, maar ik vind het echt bijzonder.
1: Eerst dacht ik dat het een grapje was.
0: De mond vol met rookvrije generatie.
1: Ja.
0: Je weet gewoon dat distributie dat echt werkt.
1: Ja,
0: als het minder
1: ja.
0: te verkrijgen is, wordt er toch minder gerookt. Al is het maar één sigaret die minder
1: Het maakt nog steeds verschil. Voor mijn gevoel was er ook heel veel verschil gemaakt afgelopen jaar. Nu
0: we draaien de klok
1: werd.
0: Gewoon weer terug.
1: Ja, helaas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, ach, nou, ik vind het niet zo heel erg, want ik rook zelf.

0: wel. Maar,
1: ja, het is wel lekker makkelijk dan.
0: Lekker makkelijk, maar ja, alsnog wel jammer.
1: We gaan even een nieuwe plaat doen, toch?
0: We gaan ervoor.
1: Voordat we de trends gaan doen. Even kijken, wat hebben we staan? Kyoto, dat is nieuw. Oh,
2: deze toch? Deze.
3: Dan moet je de volgende keer wel even zeggen.
2: Oh,
3: dat,
2: nee, sorry.
3: Deze
2: nee,
3: staat als eerste namelijk.
2: Ja, nee, precies.
3: Mag dat ook?
1: Club de Beluges.
3: Nee, deze staat als eerste. Die staat klaar. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar... Maar die andere, die B mag ook, hoor.
1: Laten we lekker luisteren. Subotter over muziek, maar... Ja, lekker.
3: We draaien gewoon lekkere plaatjes hier bij Red Light. Oh nee, dit is Studio Zeerdijk. Ik heb het tijd niet gedaan.
1: Je kan het ook kijken, hè. Kijk laat.

0: Live vanaf Zeedijk 44 luister je naar Studio Zeedijk, Club de Bolouges. Dat is een Duitse band, daar heb ik heel veel van geprogrammeerd. En vandaag ga je nog heel veel meer nieuwe tracks luisteren die we in de show hebben. Dan kun je ook een beetje verwachten als we niet on-air zijn waar je naar kunt luisteren.
1: Maak de luisteraars nieuwsgierig.
0: Precies, maar we verwelkomen natuurlijk ook de kijkers, want via studiozeedijk.nl... Kunnen we jullie allemaal meekijken en naar ons en naar de Zeedijk live. En dan kun je zien hoe vanuit een bruisend hart van Amsterdam op een hele leuke manier radio gemaakt moet worden.
1: Jazeker.
0: En dan gaan we nu het leukste item van de week.
1: We gaan voor de trends.

0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben altijd klaar voor.
0: Ready born, hè?
1: Jazeker, jazeker.
0: Dus deze week is de trends van Sas niet met Sas.
1: Nou, met Nusa.
0: Ja.
1: Nou, ik heb er wel een paar leuke voorbereid. Een paar waar je ook echt gaat van opkijken van, wat? Nou, we gaan beginnen. We gaan beginnen met mijn favoriet, de pregnancy cravings. Nou, ik liet net al een paar filmpjes aan Maarten zien van ongeveer wat het inhoudt.
0: Het begint en eindigt met augurk. Dat is
1: zeker,
0: het wat
1: maar
0: ik
1: alles begint en eindigt met augurk de laatste tijd. Nou ja, het zijn dus cravings wat zwangere vrouwen nou heel lekker vinden. Dat de kijkers bijvoorbeeld op TikTok en op Instagram en social media ook uitproberen om te kijken waar de hype om draait. Neem als voorbeeld chocola met mayo. Of ketchup met augurk. Pindakaas met, weet ik veel, rijst of zo. Dat zwangere vrouwen dat lekker vinden. En dan social media probeert, oké, waarom vinden jullie dat lekker? Gaan ze het ook proberen? Hierdoor worden er ook heel veel viral filmpjes op TikTok en op Instagram gemaakt. Van nou, een soort van ASMR of een mukbang. Van dat zij het uitproberen. En dan gaan ze het ook reten.
0: Maar ik vind het wel ook heel erg passen in die anti-dieetdag, toch?
1: Dit. Dat kan, dat ja, kan. Als
0: wat
1: je
0: zijn er, augurk met mayo?
1: Augurk bijvoorbeeld, ja. Of augurk met pindakaas en jam. Ja, ja. Waarom ook niet? Weet
0: nee,
1: je?
0: Eens.
1: Lekker.
0: Maar waarom zou je het doen? Maar ik
1: waarom niet?
0: Ja, dat is de beste tegenantwoord. Dat ben ik met je eens, ja.
1: Ja, ik bedoel, allemaal leuke combinaties. Het kan ook iets van nieuwsgierigheid zijn, weet je. Van waarom vinden zwangere vrouwen dit lekker? Waarom komt dit op een beetje naar boven? Waarom is de grootste vraag.
0: Maar doe je mee?
1: Ik kan het proberen. Ligt eraan wat?
0: Nou, wat zou jij gelijk dan pakken?
1: Pindakaas met rijst misschien.
0: Pindakaas met rijst. Ja, maar dat vind ik ook niet zo raar. Dat is gewoon
1: nee?
0: Een zo.
1: Heb je dat wel eens op? Pindakaas met
0: nou,
1: rijst.
0: Nou, is gewoon rijst saté.
1: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, tuurlijk. Nou, we gaan op naar de volgende. De-influencing. Dat zijn influencers die eigenlijk tegenreactie op producten promoten. Dus in plaats van zeggen, dit moet je kopen, dit is echt helemaal de hype waard, zeggen ze juist, dit heb je echt niet nodig en dit is de hype juist niet waard. Nou, dit doen ze omdat nou ja, minder commercieel voelt. Het is natuurlijk ook best wel ironisch, waardoor ze
0: ja, het is
1: meer
0: dus daardoor weer juist hartstikke commercieel. Een
1: ja,
0: beetje doen
1: zich
0: alsof je niet commercieel bent, maar ondertussen
1: ja, maar ja, dan ook hele slechte reviews geven van een bepaalde aantal producten, puur om meer views te krijgen. Dat is wat ze een beetje mee proberen te bereiken.
0: Oh, maar dat is wel killing, hoor.
1: Dat is als, best wel
0: als jij een merk echt zo de grond in, als influencer, een beetje succesvol
1: mag dat überhaupt wel?
0: Ja, ik denk het wel. Waarom
1: nou,
0: niet? Als je sigaretten mag verkopen in supermarkten, dan mag
1: ja,
0: alles volgens
1: weer
0: mij
1: beginnen.
0: Weer. Ja.
1: Ja, dat is die influencing trend. Nou, we gaan alweer naar de laatste. Nou, nu we toch weer even een thema zijn van digitalisering. De AI filter trend. Dat is dan effecten op ChatGPT of AI dat je hele gezicht wordt veranderd. Bijvoorbeeld, je kan zeggen, ik laat me lijken alsof ik 50 jaar ouder ben. Of hoe komt een toekomstige kind eruit te zien? Of filmpjes van jezelf dat je dingen doet wat je eigenlijk niet aan het doen bent. Dat gaat dus best wel viral op TikTok en op Instagram. En mensen vinden het best wel eng eigenlijk dat AI dit allemaal al nu kan. Laat staan wat ze over 50 jaar kunnen doen bijvoorbeeld. Dus mensen zijn er ook een beetje op aan het nou, tegenstrijden van ja, AI, anti-AI, anti-AI. Door
0: ja, nu denken we natuurlijk ook gelijk aan you. Maar, hè, want als je digitaal wilt minimaliseren, dan heb ik toch het idee dat AI ook de kentering hierin is.
1: Ja,
0: hè?
1: 100%.
0: Dat het daarmee zo hard gaat en zo snel dat, ja, dat er steeds meer mensen toch ook een angst ontwikkelen.
1: Zeker. Ik bedoel, het is wel vet dat AI kan ongeveer een beeld kan laten zien van hoe je er over 50 jaar uitziet. Maar het is alsnog wel een beetje eng, hoor.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou ja, dit waren alle trends.
0: Heel goed. Nou, ik denk in die trends dan gaan wij gewoon lekker analoog via de 99.4 FM. Zonder al te veel digitaal. Oké, stiekem zijn we natuurlijk ook via zdijk.nl
1: nou,
0: allemaal te bekijken.
1: Stiekem.
0: Maar nee, we houden van plaatjes draaien. Dus daar gaan we lekker mee beginnen. Red Light Jazz Radio.

0: Hallo, van Sola Rosa.
1: Sola Rosa, ik kwam even heel hard binnen.
0: We zijn er.
1: Brand new, staat net in de rotatie en super lekker toch om naar te luisteren.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Heel veel meer lekkere muziek op via Studio Zeedijk of Red Light Jazz Radio. Live vanaf de Zeedijk 44 hebben wij het leukste Amsterdamse radiozender.
0: Allerleukste Amsterdamse zender.
1: En dat laten we merken, want dan nodigen we ook leuke mensen uit. En mensen met een heel goed initiatief. Want het gaat deze meneer gaat het niet langer over muren bouwen. Maar liever komen we samen met mensen die het soms moeilijk hebben. Die een betere plek verdienen en zoeken. Het gaat over vluchtelingen en over Amsterdammers die samenkomen aan...
2: De langste tafel.
1: De langste tafel, hè? Ja. Even kijken. Wil je jezelf even voorstellen en wat je idee is?
2: Ja, ik ben Robbie van Refugee Company.
1: Ja.
2: En we hebben een idee. Ja, de langste tafel is natuurlijk al genoemd. Maar het komt vanuit dat we de laatste maanden, jaren zoveel negatieve geluiden horen op alle thema's. Maar met name wanneer het om asielzoekers gaat of mensen met een migratieachtergrond. Terwijl wij in ons werk, in de restaurants die we hebben, in de community cafés, dat zijn cafés op AZC's, zien wij iets totaal anders, iets supermoois. Mensen van alle culturen, niet alleen vanuit het buitenland, maar ook Nederlanders die samenkomen. Maar dat zie je niet zoveel in het nieuws. Dus dan dachten we, daar dat geluid, dat kunnen we vergroten.
1: Heel even met het zuur beginnen, dan gaan we daarna lekker naar het zoet. Maar wat is dat met mensen? Waar komt al die boosheid tegen, wat je toch denkt, het onbekende? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat die vraag beter gesteld kan worden aan de mensen die boos zijn. Maar ik denk dat er zitten ook heel veel logische dingen. Ik denk angst voor het onbekende, dat is sowieso iets heel...
0: Heel groot reden altijd.
2: Ja, voor iedereen. Voor mij, ik heb dat ook. Ik vind dat ook spannend. Maar ik denk dat... Ik ben zelf ook ooit naar Nederland gekomen. Toen werd het in ieder geval niet gevoed. En dat zie ik wel als een groot verschil. Toen was het er. Dan leerden we elkaar kennen. Waren mensen nieuwsgierig, sommigen sceptisch.
1: Eerlijk is eerlijk, toen waren er misschien ook minder... Het groeit.
2: Ja, nou ja, op zich, de inwonersaantallen van Nederland groeien sowieso. Ik denk dat die cijfers ook altijd uit verband worden getrokken. Ik denk dat het al lang niet meer over feiten gaat wat dat betreft. Nee. En veel meer over sentiment. En ik denk dat dat negatieve sentiment echt gigantisch wordt gevoed. Terwijl dat positieve sentiment, dat is gewoon niet zo sexy voor het nieuws. Nee. Of een radioshow hier gelukkig wel. En dat denken wij, dat is wel echt hoogste tijd voor...
1: Want ook even in de realiteit, het aantal asielzoekers ten opzichte van arbeidsmigranten bijvoorbeeld, staat niet eens in verhouding. Dus we praten over toch met name emotie vaak, heb ik het gevoel.
2: Ja, een beetje zondebok.
1: Ja.
2: Ja, dat...
1: hoog tijd om daar iets van verbroedering tegenover te stellen. En jullie hebben... Hoe kwam je op het idee de langste tafel? Sowieso al een mooi idee.
2: Ja, zoiets ontstaat denk ik ook... Heel veel vormen van inspiratie voorbij zijn gekomen. Je hebt een quote, ik weet niet of jullie die hebben gezien... van geen langere tafel, maar... of geen hoger muur, maar een langere tafel. Dat is ook al iets wat... de afgelopen jaren veel wordt gedeeld. Ik weet niet wie de originele quotehebber is, zeg maar.
1: Ik ook niet.
2: Dus dat was sowieso...
1: Maar bigger walls weten we wel waar dat vandaan komt.
2: We weten van welke man dat komt.
1: Ergens ver wist. Ja.
2: En er was ook een onderzoek wat wel interessant was. Dat stelde dus... De koning had op een gegeven moment over polarisatie... in zijn troonrede was het of kersttoespraak of zo. En deze onderzoekers zeiden... dat is waar dat het sentiment gigantisch hoog is... Maar feitelijk op heel veel thema's liggen we niet zo ver uit elkaar. Gewoon als Nederlanders in algemeenheid. Maar dat zijn niet de dingen die je uitvergroot ziet. En het probleem is dat we ook minder snel mensen ontmoeten die een andere mening hebben dan wij. Zoals vroeger in een kroeg waar alle lagen van de samenleving kwamen. Of een koffietentje of een voetbalclub. Dus er ontbreken plekken waar we allemaal samenkomen. In plaats van in een soort van loophole op internet of op je tv-zender of wat dan ook. En toen dachten we, nou dat is interessant om iets neer te zetten. Dat we een plek hebben waar juist heel breed wordt uitgenodigd. Niet weer heel select voor een bepaalde doelgroep. En dat we dan de mensen zelf ook als symbool laten zien. Dus hoe langer die tafel, hoe groter dat gevoel van... Ja, weet je, we zijn hier wel met z'n allen nog met een oog op elkaar en op zoek naar verbinding. Dus elke meter die erbij komt... Dat zou voor ons een symbool zijn. En we begonnen met, laten we gewoon eens beginnen met 10 tot 20 meter. Te verkopen, om het zo te zeggen. Dus allemaal organisaties die inchippen, die kopen een meter en stellen misschien plekken ter beschikking of komen zelf aansluiten om te zorgen dat ook heel veel verschillende mensen kunnen zitten.
1: Want op een meter zit je met 2.
2: Ongeveer, ja.
1: Ja.
2: Ja. Zoiets. Ja. Iets knussen. Maar zo.
1: Je had het niet gehoord, maar als je heel veel anti-dieetdagen doet, dan zit je er alleen.
2: Ja, nou, dat, ik denk dat het ruim genomen is op dit moment. Nee, ja. Maar waar wij mee zijn overvallen is hoeveel mensen, nou, gewoon tientallen meters kopen en zeggen, nodig alsjeblieft mensen uit die er of het normaal niet kunnen betalen, simpel gezegd, of die misschien niet in mijn directe omgeving zitten. Dus er sluiten heel veel mensen aan vanuit AZC's die wij kennen. We hebben de regenwooggroep uitgenodigd. Stichting Lampedusa of Rederij Lampedusa, ja. Mensen van Pata Academy. Dus ik denk dat je, normaal loop je een restaurant in en de prijs bepaalt best wel wie je tegenkomt. Dat gaat hier niet zo zijn.
1: Nee, wat goed. En ik ga er even vanuit dat als jij van een AZC komt, dat je niet hoeft te betalen. Dat er iets wordt betaald.
2: Klopt. Ja.
1: Ja, supergoed. Ja, ik wil toch even de vergelijking maken van de langste tafel naar de kortste tafel. Daar staan we namelijk aan. En hier hebben we ook al een leuk gezelschap voor aan tafel. Namelijk, jij hebt een Irakese achtergrond. Jij een Perzische, Iraanse achtergrond. En dat staat nu ook gezellig samen aan tafel. Ik ben zo kaas als het maar kan zijn. Dus, nou ja,
0: nou, ben je nog steeds aan tafel, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, maar dat is toch ook een beetje de bedoeling om uit te wisselen. Niet alleen Nederlanders onderling, maar gewoon ook verschillende culturen.
0: Iedereen een beetje samenkomt, is het idee.
2: Ja. En dit is ook de realiteit, denk ik, hoe we hier aan tafel staan. Dus ik heb zelf, toch? Toen we naar Nederland kwamen, ben ik in Schravenpolder opgegroeid.
0: Ja.
2: Ja, ik heb daar hele positieve herinneringen aan. Ik hoop dat mensen die nu hierheen komen dat ook krijgen op een gegeven moment. En niet dat het altijd zo beladen is met, op voorhand, dat het negatief is dat de drempel wordt verhoogd om je te aarden en dat er daarna wordt geklaagd dat je niet aardt. Ja, dat klopt gewoon niet.
0: Tuurlijk, maar uiteindelijk leren we ook allemaal een beetje van elkaar, hè? Verschillende culturen sowieso. Die samenkomen. Nou ja. Geven en nemen uiteindelijk toe.
1: Precies. Ja. En ook dat culturen hier ook blenden. Ik bedoel,
0: zeker.
1: Je vraagt eigenlijk niet van waar kom je vandaan of maakt
0: iedereen ons ook allemaal een beetje één, hè?
1: Precies.
0: Mooi eraan.
1: Ja. Maar je neemt ook van alles mee. Wat heeft jou doen besluiten om voor Refugee Company te werken?
2: Ik denk dat er zijn heel veel vormen van hulp. Maar wat ik het, of tenminste om bij te dragen aan deze problematiek. Maar wat ik het mooiste vind aan Refugee Company is dat we het niet hebben over je komt hier en je moet integreren. Maar dat we zeggen je moet op je eigen benen kunnen staan. En werk is daar zo'n belangrijk onderdeel van in de afgelopen jaren. Zijn die drempels zo hoog geworden om te kunnen werken? Ik weet dat toen wij naar Nederland kwamen en andere mensen die ik heb leren kennen in AZC's, werk, werk, werk, want dan kan je meedoen.
1: Ja.
2: En dat is wat Refugee Company ook zegt. Eerst werken en dan komt die taal vanzelf. In plaats van eerst lang hier zitten, niet mogen werken. Dat weten heel veel mensen ook niet, wat me altijd verbijstert. En dan aan het eind van de rit zeggen, hey, je doet niet mee.
1: Nee,
2: laat me meedoen.
1: Ja.
2: En dat is waar wij volop inzetten om dat vanaf dag 1 te doen wanneer je bij een AZC binnenkomt. En niet pas na 2 jaar wanneer je van hot naar her verhuisd bent door heel Nederland.
1: Wat is jullie aanpak daarin? We komen straks weer terug op de tafel.
2: Maar
1: ik vind het toch wel
2: interessant. Dit is ook superleuk om te vertellen natuurlijk. Nee, allereerst wanneer mensen op een AZC komen, hebben we daar community cafés. Die hebben we in Amsterdam, Utrecht en in Arnhem op dit moment. En het idee daarvan is dat je, als je bij een AZC komt, dat is je verblijfplaats. Maar voor de rest, in de meeste valt er niet zo heel veel te doen. Dus wat hartstikke gezellig.
1: Dat is live vanaf de Zeedijk. Hoort erbij bij onze radio.
2: Piraat
1: is het. Ja,
2: wat we doen is zorgen voor een zachte landing. In die zin dat je een plek hebt waar je samen kan komen. Dus een leuke plek waar je koffie kan drinken, waar je mensen kan ontmoeten. En daarnaast dat er allemaal workshops en cursussen zijn en traineeships. Om te zorgen dat je ook gelijk kan starten en beginnen. Want dat je hier komt. Mensen komen van heel veel verschillende plekken, maar je komt hier en het lastigste is dat je gedwongen stil moet zitten. Dus wij zorgen dat mensen in ieder geval weer
0: een beetje beweging kunnen maken.
2: Precies, ja. En ontwikkeling en dat doorgepakt kan worden. Tot aan mensen naar werk toe leiden vanuit de AZC's. Dat is één vorm. En een andere vorm is dat we onze sociale onderneming hebben. Dat zijn restaurants, A Beautiful Mess, waar we dus ook de langste tafel organiseren. En daar hebben we leerwerktrajecten. Dus dat is een restaurant dat wordt voor een groot deel gerund door mensen die in AZC's wonen of hebben gewoond.
0: Ja.
2: En die hebben daar een traject van 7 tot 9 maanden waar ze en werken en de taal leren. En heel functioneel ook. En vanuit daar dan wel bij ons in dienst blijven. Dan wel een andere vette plek vinden om te werken. En zo
0: blijven ze groeien.
1: Ja, want het is natuurlijk ook zo dat heel veel mensen hier komen met al heel veel bagage. Die kunnen ook echt al wat. Is het ook een loopbaanbegeleiding bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat de nadruk vaak op de negatieve bagage wordt gelegd.
1: Precies.
2: En dat er heel veel talenten en heel veel goede mensen tussen zitten, in welke vorm dan ook. En ik denk dat wij die vertaalslag maken. Want dat je niet precies hetzelfde praat, dat betekent niet dat je niet bepaalde rollen kan invullen. En ik denk dat vanuit Nederland heb je vaak de luxe. En dan ga je naar Shanghai als expat of weet ik veel wat dan ook. En dan kom je zo'n Nederlandse kliek en dan kan je het je veroorloven om gewoon heel erg Nederlands te blijven.
1: Ja.
2: En hier zeggen we, nee, je komt hier, je moet 100% aanpassen. En wat wij zeggen is, met een paar kleine tweaks, dan kunnen mensen veel sneller aan de slag. En zie je ook de potentie van mensen. En dat vind ik denk ik ook wel iets heel vets als je dat gewoon elke dag kan doen.
1: Ja, toch?
0: Heel mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi idee ook.
1: Hey, nou is jullie ambitie een kilometer, hè?
2: Yes.
1: Een kilometer tafel.
2: Yes.
1: En dat is Oosterdok? Dan, rond? Of,
2: nee, niet eens. Dan kom je van
1: echt?
2: Vanaf A Beautiful Mess. Wij zitten helemaal op de kop.
1: Ja.
2: En dan ga je naar beetje zigzag, dat moeten we dan. En dan ga je helemaal naar Sea Palace, Doubletree en dan misschien nog een stukje terug. Dan kom je aan je...
1: Oh, echt? Oh, ja, je blijft aan één kant, de zonnige kant.
2: Ja.
1: Neem ik
2: en het leuke is dat dus sinds mensen dit hoorden... chipt Sea Palace in door te zeggen, oh, wij willen ook wel een gang doen. Dus dan komt de dimsum, Doubletree doet mee, die komen ook weer met een
0: gerecht. Blijf ze maar komen.
1: Ja,
2: precies.
1: Heel erg leuk. Hey, en als het regent?
2: dan moeten we goed kijken naar hoe we dat gaan oplossen. Maar op dit moment zeggen we sowieso voorbereid met poncho's, dat wij dat allemaal regelen. En dat het eten goed droog kan blijven.
1: Ja.
2: En zoals elke festivalorganisatie...
1: Duimen.
2: Fingers crossed. En,
1: Is er nog iets van muziek of entertainment?
2: Ik mag nog niks bevestigen, want het is nog niet echt zo. Niet helemaal gegarandeerd, maar we zijn bezig met straatmuzikanten en live entertainment langs die hele route. Want we willen geen versterkt geluid, zodat de buurt ook niet te veel...
1: En Justin Bieber komt langs, toch?
2: Heb ik niet gezegd. Niet ontkend, niet bevestigd.
1: Je krijgt nog even je moment of fame. 1 minuut om genadeloze reclame te maken voor wat mensen kunnen doen.
2: Sowieso naar de website refugeecompany.com/delangstetafel. En als je ook maar een beetje een warm hart hebt naar mensen die je niet kent, die je wil verwelkomen in Nederland, hoeven geen asielzoekers te zijn, kunnen ook andere soort mensen zijn. Ga erheen, koop een meter, verleng die tafel. En als je denkt, dus iets te... pittig op mijn portemonnee. Dan is er ook een lijst waar je kan aanmelden. Want dan hopen we dat er andere bedrijven zijn die een meter extra kopen. En dan kan je alsnog langskomen.
1: Super goed gezegd.
0: Nou, heel erg bedankt.
1: Super mooi idee.
0: Ja, super. Ik vind het
1: misschien
0: moeten
1: wij dit ook maar eens als radiostation gaan doen. Misschien kunnen we het wel een beetje opleuken met een radioprogramma. Nou, we houden even contact.
2: Precies, dat lijkt me leuk.
1: Hartstikke leuk. Het is, nog één keer...
2: 27 mei.
1: 27 mei. Ja. Het wordt zeker mooi weer.
2: 100%.
1: Romy, dankjewel.
2: Jullie ook.

0: Funky Africa. Hij eindigt wel heel abrupt. Ja, dat was niet zo lekker. Overigens verder een enorm lekker nummer. Brand new vandaag weer in de playlist gezet. En laten we even beginnen. Welcome Dallas. Want we krijgen net te horen dat mensen vanuit Dallas meekijken, hoop ik. Of when they're listening or viewing via zeedijk.nl. Kunnen ze alles zien? Kunnen ze ook hun lieve gast Cordy zien? Want die is hier weer vandaag.
1: Ja, weer.
0: In volle ornaat.
1: Enigszins herrezen, maar nog niet helemaal.
0: Maar je hebt een wereldpremier.
1: Ah, nee, een world premiere.
0: Ja, daar komt-ie.
1: Een hele kleine.
2: Cordy Schrijver!

0: Oké, dat hebben we weer gehad, mensen. En nu gaan we maar meteen
1: even meedenken hoe ze in Dallas dit horen. Denken die Hollanders zijn niet wijs.
0: They get completely confused. Or do we don't listen to the tune. Oké, there we go. Soms gebeuren er kleine muzikale wondertjes op de zeedijk. Zomaar spontaan. Zoals pas nog een piepklein concert van de Amerikaanse logier van buurtgenoot Edwin in het Mazzini Theater vlakbij. Vrijwel niemand wist het en stond niet aangekondigd. Het was een privé dingetje voor slechts een paar mensen. En voor de logier, de Amerikaanse Audrey Easley uit Dallas, de kans om na een moeilijke periode weer eens op de planken te staan met haar lievelingsinstrument, de dwarsfluit. Vrijwel dagelijks dronken we samen een glaasje op het terras van de Mas, waar bijna niemand wist dat ze naast een vrouw zaten die in stadions voor tienduizenden mensen had opgetreden bij onder andere de Polyphonic Spree met 23 man sterk, een van de grootste Amerikaanse popbands ter wereld. Ze raakte bevriend met grote als Tom Jones, reisde de wereld over en was nu heel even neergedaald op die kleine Amsterdamse zeedijk, waar ze gezelliger vond dan in Parijs of welke andere bezochte wereldstad dan ook. Eigenlijk wil ze helemaal niet meer terug naar Dallas, maar ja, life's a bitch. Het kleine concert noemde ze met een serieuze knipoog haar wereldpremière, een nieuwe start. Niet in een megastadion, maar gewoon voor zo'n 6-7 buurt- en terrasgenoten, helemaal gratis. Maar wel een heuse wereldpremière on the sea dyke, waarvan de opname ondertussen een weg vinden op sites als YouTube. Beetje jazzy, sneufje funky en de theelepel betoverende esoterische klanken van alles wat. Inmiddels weer thuis in Dallas zijn de eerste enthousiaste reacties van vakgenoot al in de pocket. Easley bevindt zich overigens in goed gezelschap als het gaat om bekende collega-muzici die onverwachts een opwachting op de zeedijk maken. De in de tijd vermaarde punky Engelse violist Nigel Kennedy werd gespot bij Casablanca toen uitbaat Hans Bolversbutel dan nog de scepter zwaaide. Sam Smith voelde zich enkele jaren terug nog helemaal thuis in ons buurtje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van eigen bodem zien we bij Engels als Gerard Joling en ook Rob Kemps wel eens voorbij schuiven. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei rappers, DJ's en andere hippers, waarvoor de fans soms al uren in de rij tot voorbij de Gelderse Kade staan. Tja, waar een kleine dijk groot in kan zijn. En straks van 5 tot en met 7 juni is het natuurlijk weer Red Light Jazz, waar de nationale en internationale muzici live te bewonderen zijn. Mooie concerten, maar mijn allermooiste, volgens mij heb ik dat hier al eens verteld, maar ik weet het niet meer zeker, was ook zo'n onverwachts en gratis concert voor Intimi in de oude pianobar van jazzmuzikus Cap K in de Beulingstraat. Cap's oude maatje Oscar Peterson speelde in het concertgebouw. En daar had het publiek stevig voor in de portemonnee moeten tasten. Als jullie hier nou morgen rond middernacht zijn, fluisterde Cap mij een vriend toe, bestaat er een kleine kans dat hij langskomt en misschien wel wat gaat spelen. We zaten er, Peterson ook. En hij speelde voor dat kleine barretje, de sterren van de hemel. Zonder kapsones, gerookt voor de leuk en de vriendschap. Thank you for the music, girls, guys and girls and Audrey. Come back to the zeedijk, we'll miss you.
1: Ah, nou, geweldig. Ik wilde nog één vraagje stellen. Kunnen we nou iets van haar, van die wereldberoemde band?
0: Nou, die band heb ik nog niet kunnen vinden. Maar van haar zelf wel, maar dat gaat een beetje lastig.
1: Doen we nou de muziek dan? We zoeken het even op.
0: Maar dan komt er iets heel...
1: Oh nee, de muziek is gestopt.
0: Alala, zijn we nog in de lucht?
1: Ja.
0: Iets klein esoterisch, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar die band heb ik, die staat ook, maar die heb ik in al mijn... Het is allemaal weer op de deadline geschreven, dat weet je natuurlijk wel. Niet terug kunnen vinden.
1: Oh, staan, dat is het.
0: Ze staan wel heel erg...
1: Nou, we gaan even kijken of we het kunnen vinden.
0: Of iets ja, kunnen vinden van
1: speciaal
0: band
1: voor Audrey. Live, okay, hè? Vanaf de Zeedijk to Dallas.

0: Turnaround van Alistair Johnson. Live vanuit de studio.
1: Live vanuit de studio, Zeedijk. En weer een brand new nummertje. Wat vandaag in de playlist is gekomen. We hebben lekkere muziek. We hebben leuke gasten. We hebben lieve mensen om ons heen. Het is hier gezellig op de Zeedijk als je binnen wil lopen.
0: Kan dat?
1: Kan altijd. Het is een beetje chilly buiten, maar van een hele goede bekende lering. Kou is slechts een emotie, hè Rolf? Dus zitten mensen, nee, zitten heel zomers bij en de ander zit met een jasje aan te trillen. Wij hebben weer een heel leuk uur gehad en volgend uur gaan we nog weer een heel leuk uur, want...
0: Ja. Want we hebben zo meteen een heel leuk live artiest.
1: Ja, we hebben een hele goede singer-songwriter die we zo direct uitvoeren gaan introduceren en laten horen. We hebben een leuk sociaal project in de buurt. Een hostel wat goede dingen doet. We zien Charlie binnen fietsen. Dus die heeft in ieder geval het eerste uurtje gemist. Maar dat haalt hij altijd in rap tempo binnen. En nou, zijn we klaar voor het volgende uur. We gaan nog even met de Ponyphonic Spree Band afsluiten. Want dat is waar Corrie net over columnde. Luister goed. En special thanks to Audrey.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
1: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
1: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

En wat lekkerder dan de show te beginnen met een ras-echte Fela Kuti. Iets waar we zo trots op zijn. Fela Kuti die onlangs opgenomen is in de Rolling Stones Hall of Fame. Als eerste Afrikaanse artiest. Maar wij gedenken met name elke dag in de

0: Noten, heten we je altijd welkom en daarom we gaan naar onze live artiest Titus.
1: Hallo.
0: Uit de buurt. Buurman van Charlie.
1: Buurman van Charlie, ja.
0: Echt leuk.
1: Het is een eer. Niet veel kunnen dat zeggen.
0: Ergens op de Zwanenburgwal.
1: Op de Zwanenburgwal, ja.
0: Vlak bij de puis van de stad. De stopen daar.
1: Dat is voor mijn tijd.
0: Ja. Titus, ben je een woordkunstenaar?
1: Ben ik een woordkunstenaar? Ik definieer mezelf niet als woordkunstenaar, maar ik vind het wel leuk om te kunstelen met woorden. Dus
0: ja.
1: Taal is wel erg belangrijk in de dingen die ik maak. En vind ik vooral heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus het is een groot onderdeel van de koek. Ja.
0: Wil jij jezelf aan de luisteraars eens introduceren?
2: En kijkers.
1: En kijkers. Oh, ja. Waar moet ik ook iemand aankijken? Ja. Hallo. Ik ben Titus. Naast buurman van Charlie ben ik ook liedjeschrijver. Ik maak Nederlandstalige poëtische liedjes. En dat is eigenlijk altijd al een beetje geweest. En nu op een wat hoger pitje ben ik dat aan het doen. En ik heb maandag, dus dat is een paar dagen geleden, heb ik mijn EP afgerond.
0: Kijk!
1: Toen was ik ergens in Bokstel, ergens in een boerderij bij de masteraar. En toen liep ik zo die ruimte in. En toen 5 uur later liep ik de ruimte uit. En toen was het af. En toen was ik, het is nu af. Dus dat bestaat nu. Dus dat is heel leuk. En ik ben gewoon heel erg aan het genieten en veel aan het spelen.
0: En ben je ook in de wording naar een professionele carrière?
1: Ik probeer, dat is een goede vraag. Ik heb er geen goed antwoord op.
0: Nee.
1: Dus het is.
0: Je laat het even gewoon, komen.
1: Ik laat het even komen. Ik heb ook andere boten waar ik op zeil.
2: Ja.
0: Het is een woord. Het is geen woordkunstenaar, maar ik kan wel mooi met woorden.
1: Maar ik doe het nu met veel liefde, ja. Ja.
0: Ja. Hey, en wat inspireert jou? Je eerste stap in de muziek, hoe ontstond dat bij jou?
1: De eerste stap is begonnen op de cello. Dus ik kom uit een klassiek gezin. Toen heb ik heel lang cello gespeeld. Toen werd ik verliefd op Mac DeMarco. Ik weet niet of jullie hem kennen. En dan kan het deze singer-songwriter. Nou, ik werd helemaal verliefd. Toen dacht ik ook, ik wil ook gitaar spelen. Toen ben ik gitaar gaan spelen. Zo. Toen is het zo weer uitgemond in Nederlandstalige liedjes maken. Toen hield ik
0: waarom? Waarom?
1: Ja, ik ben denk ik heel erg opgegroeid met Herman van Veen. Met Ramses en Spinvis. En gewoon, ja, dat, ik weet niet. Dat ik kon het niet echt begrijpen, maar dat was gewoon heel vanzelfsprekend dat ik uiteindelijk in het Nederlands ging zingen.
0: Ja.
1: En ik heb daar nooit echt een duidelijke keuze in gemaakt. Ik vind dat heel knap als Nederlandse artiesten in het Engels heel mooie teksten kunnen maken. Want ik kan wel Engels, maar kan niet de taal. Ik kan het niet in muziek stoppen.
0: Nee.
1: Dus Nederlands voelt gewoon heel logisch en dichtbij.
2: En als je dit altijd al, dat je Nederlandstalige muziek een beetje fijner vond om.
1: Altijd al, nou, zolang ik me kan herinneren. Toen ik jong was, stond Herman van Veen wel echt werd plat gedraaid toen we naar Zuid-Frankrijk reden. Dus blijkbaar is het er wel in gedreund. Ja.
0: Maar ik vind, er zit wel echt nog een verschil tussen Herman van Veen en Spinvis bijvoorbeeld.
1: Godzijdank, ja. Godzijdank. Ja, dan kunnen we nog een beetje genieten van andere platen. Ja, ik bedoel, Nederlandstalig is ook zo'n begrip van, ik maak Nederlandstalig muziek. En ja, dat is natuurlijk ook alleen maar de taal. Maar we hebben natuurlijk ook, mensen hebben er vaak wel een connotatie bij. Dat het een beetje in de, ja, toch wel theatrale hoek zit. Daar bevind ik me graag. Ja.
0: Ja. Dat betekent dat woorden voor jou in je lyrics, die moeten ook een boodschap overbrengen?
1: Nou, dat is het leuke aan muziek maken, is dat muziek kwam altijd heel vanzelfsprekend voor me. Want je hebt dan gewoon muziek en dan speel je dat en dan is dat er. Dat is een soort van gegeven. En toen was er moet nog tekst bij, want het moet een liedje zijn. Gewoon, en dan tekst en dan ga je maar ergens over zingen. Dus dat was soort van het begin, soort van de default mode van. Oké, daar moet tekst bij. Uiteindelijk kwam de tekst net zoals hoe de muziek kwam. Dus het is een soort van, in ieder geval voor mij, irrationeel proces. Dat ik niet denk van, ik heb een liedje. Oké, ik ga nu een liedje maken over eenzaamheid of over de zeedijk. Sommige mensen kunnen dat en dat bewonder ik zeer. Ik kan dat niet. Bij mij komen de tekst en muziek samen. En ik snap vaak niet wat het betekent. En pas als het af is, of soms als het al af is, snap ik nog steeds niet echt waar het over gaat.
2: Hoe gaat zo'n proces dan?
1: Hoe gaat zo'n proces?
2: Als je een liedje maakt.
3: Met vallen en opstaan. Met de tranen.
0: Meer vallen dan opstaan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, vaak begint het met een paar zinnen. En dan denk ik van, dit is het of zo. En ik kan het nog niet echt aanraken. En
2: schrijf dan even snel ergens op, notities.
1: Zo, ja, sowieso dictafoon staat helemaal vol. En ik geef het ook nooit namen. Dus het staat dan dictafoon 438. En dan moet ik het allemaal terugzoeken. Dat is een heel onhandig.

0: dus
1: de telefoon is mijn grootste vriend. En dan neem ik zo even dat stukje op. Dus het is eigenlijk een soort van... Ik zie het als een collagewerk. Dus het is een soort uiteindelijk...
0: Kunstwerk eigenlijk, weet je?
1: Ja, kunstwerk. kunstwerk, collagewerk. En dat vind ik, dat zijn vaak ook de teksten die me het meest raken. Dat ik het niet echt goed snap. Maar ik snap het wel. Hmm. En het is oké dat ik het niet hoef uit te leggen in woorden aan je.
0: Jij begrijpt het, daar gaat het om.
1: Ja, of gewoon het liedje legt zichzelf uit of zo. En dat vind ik mooi als je het daar houdt. Maar dat is een hele kunst, omdat ik ben ook ontzettend lerend en er nog heel beginnend mee. Maar,
2: ja, want we leggen heel erg de nadruk op de tekst.
1: Op de tekst.
2: Op jouw liefde voor taal.
1: Ja.
2: Maar muziek is niet een onbelangrijke soul.
1: Nee, zeker. Nee, je vroeg naar de tekst, dus dan ga ik met enthousiasme over de tekst praten. Maar nee, het komt natuurlijk samen. En het is natuurlijk ook heel anders dan bijvoorbeeld dichtkunst of proza, poëzie. Dat is gewoon een heel ander... Ja,
2: Maar voel je je wel als eerste ook muzikant?
1: Ja. Dus daarom ook de leuke vraag van ben ik een woordkunstenaar? Dat voel ik heel erg nee. Maar ik vind het wel leuk om met woorden te werken in een muzikale context. Want net hoe ik dus zei van tekst ontstaat is eigenlijk een soort van muzieklijntje. Maar we geven de woorden aan, we snappen het. Maar het heeft een soort van, het raakt ons rationeel aan. En heb je een muzieklijntje en dan snap het. Want we vinden het lekker of mooi of het ponst. Maar ik vind het gewoon fijn om die op één waardigheidsniveau te houden. Dat ze elkaar gewoon kunnen complementeren. En dat het niet zo is van het gaat om de muziek of het gaat om de tekst. Maar ze werken heel erg samen. En dat vind ik gewoon een hele mooie dans. En als je alleen poëzie maakt, is echt de dans zit echt in de woorden en de structuur. En dat is... Dat vind ik ook heel vet als mensen het kunnen. Dat kan ik gewoon. Of dat daar ligt.
2: Nog niet.
1: Nog niet, nee. Wie weet.
2: Nou, voor de luisteraars en kijkers die het gevoel hebben dat Titus zichzelf zo direct op de shallow gaat begeleiden. Nee.
1: Was het maar zo feest, ja.
2: Nou ja, wie weet gaat dat ook nog eens gebeuren. Ja. Maar het wordt gewoon op een klassieke gitaar.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En welk nummer ga je mee beginnen?
1: Ik ga beginnen met een liedje dat heet Julia.
2: Julia.
1: Julia.
2: Nou, we kunnen niet wachten. Als jij je alvast je klaar gaat maken.
1: Ik ga er naartoe.
2: Gaan wij vertellen dat Titus dus... een opkomend muziektalent is uit de binnenstad van Amsterdam. Eigenlijk uit onze buurt. Hij gaat het nummer Julia voor ons spelen.
0: Even, we missen haar.
2: Oh, met een knipoog naar Jul. En als Titus zijn eerste nummer gedaan heeft, halen we hem nog even terug om daar wat commentaartjes op te geven. En dan speelt hij nog een nummer. Dus blijf rustig luisteren. Titus...

artisjokken schillen, kerstverse billen, Julia. Ik moet je iets vertellen, ik ben al een tijdje niet zo blij. De rituelen, ze zijn voorbij. Julia, je was zo mooi, je danste zo mooi in de nacht. Het was de allermooiste dag, de leegte heeft de stilte weer gebracht.

ogen heb je toen gebogen. Julia, chaos overheerst, slechts mama is beheerst. Opzij zie je iets dat je nog nooit hebt gezien. Julia, kijk opzij. Julia, kijk opzij. Ik sluit je op in een liedje, dan ben je eindelijk vrij. Julia, je was zo mooi. Je danste zo mooi in de nacht. Het was de allermooiste dag.

geluisterd. Misschien heet je Karel, Denzel of Tim. Luister ook even naar de wind. Goeiedag.

0: Merci.
1: Prachtig liedje over Julia. Dit is, kom je nog even terug?
2: Even overhoren.
1: Dan komt hij aangerend van de ene kant van de studio naar de andere. Nou, dat was,
3: hallo.
1: Ja, dat was heel mooi gespeeld, mooi gezongen.
4: Dankjewel, dankjewel.
1: En wat heeft je geïnspireerd? Is dit een liefde?
4: Nou, ik moet eerlijk toegeven, dit is altijd wel een beetje de grap die ik maak als ik optreed. Dus ik zal hem nu ook weer maken. Of nou, het is niet echt een grap, maar een mededeling. Want mijn beste vriendin, die heet toevallig ook Julia.
1: Ja.
4: En er was ook een meisje, toen ik een tijdje in het buitenland woonde, die heette Julia uit Noorwegen. Dus niet Julia, maar Julia. En het gaat dus allebei niet over hun.
2: Okay.
4: Wat wel heel vanzelfsprekend zou zijn. Ze is een beetje ontstaan in het liedje. En ik zeg ook in het liedje van... ik sluit je op in het liedje en dan ben je eindelijk vrij. Dus het is een soort van... Ze is ontastbaar. Ze is gewoon dat liedje. En dat is gewoon precies waar ze moet zijn. En dat is
1: heerlijk.
4: Ja.
2: Mooi.
1: Ja, toch?
2: Mooi.
1: Nou, je gaat nog een liedje voor ons spelen, maar ja, misschien wil je eerst nog even zeggen, waar kunnen mensen jou beluisteren of live?
4: Ja, nou toevallig vanavond, over een uurtje speel ik in de MUS in het Torpedo Theater, dus dat is wel leuk. Ik speel nu ook met band, dus ik speel veel alleen maar ook met band, dus er zit ook een hele Sint-wereld omheen. Speel ik 21 mei in Volta, met Jelle Hoekstra, 22 mei in Helikopter. Deze vrijdag speel ik in het voorprogramma van Astronaut in Doornroosje. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hele
1: Nijmegen.
4: Leuke, ja, Nijmegen. Dus dat is heel leuk. En EP komt er dus aan. Ik heb al wat oude liedjes. Gewoon titels bij Spotify. Die EP komt na de zomer. Dus de bal blijft open. Gewoon lekker rollen.
1: Lekker bezig.
4: Ja,
1: welk nummer ga je nog voor ons spelen?
4: Wonder.
1: Wonder.
4: Wonder.
1: Ja, nou, snel weer terug.
4: Yes. Oké. Okay.
1: Ja, en in afwachting van een aantal andere onderwerpen die we nu hierna gaan behandelen, gaan we nog één keer naar prachtige singer-songwriter Titus luisteren, die zijn gitaar omhangt en klaar is om te gaan spelen.

Er is een wonder geschied. Je was erbij al die tijd. Je kon het zien, je was het kwijt voor een tijd. Heb je dat gehoord? Er is een wonder geschied. Dit was jij al die tijd. Je kon het zien en je was het kwijt voor een tijd. Het was jij die toen zei: we vergeten de namen.

0: boven hemel, kon je niet stoppen met rennen. Het was een wonder, iedere dag. Nu zijn de dagen afgestreept en wel gelukt, maar je vergat de woorden, de wolken en haar haar. Proost op degene die we nooit gaan ontmoeten en op degene die we nooit meer gaan zien. Het was jij die toen zei, ik moet nu gaan naar een ander bestaan. Vergeet de namen, zou je me nog één keer willen dragen? Dat was jij.
1: Live vanaf Studio Zeedijk, op Zeedijk 44, Titus. En we hopen nog heel veel meer van je te horen.
2: Music is the way to escape from a crazy world. It's all about jazz.

0: kan jij daar? Hartstikke fijn.
1: Zijn we weer in de studio.
0: Ja, met live muziek net achter de rug hebben we een toch relatief nieuw initiatief in onze prachtige buurt. Namelijk Robert Speaker is van Shelter City, of City Shelter, hoe noem je het?
2: Shelter City.
1: Shelter City.
0: Even kijken of we iets aan jouw microfoon kunnen doen.
2: Ja,
0: dat is beter. Ja, welkom Robert.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij bent concept begonnen.
2: Ja, nou,
0: wil jezelf allereerst introduceren als herbergier.
2: Ja, precies. Je begon over directeur en voorzitter. Maar zoals mijn werk is uitgepakt, ik ben herbergier. En dat stapt in de traditie die al 1000 jaar op deze locatie... Want er stonden heel veel herbergen.
0: Ja.
2: Voor heel veel mensen die naar Amsterdam kwamen. En weet je, die wilden aan tafel eten en elkaar ontmoeten en wilden overnachten. En dat moest eenvoudig en goedkoop. En raad eens in welke traditie we opnieuw zijn gestapt. Barnesteeg, vlakbij, hier om de buurt.
0: Ja.
2: Daar was al 40 jaar lang een backpacker hostel. Dat heette Shelter City. Dat is door corona gesloten. En nadat we het wilden openen, zei de brandweer... dan moet je er echt wel wat voor gaan doen nu.
1: Ja.
2: Dus 5 jaar verder, een enorme renovatie. En een heel mooi oorspronkelijk gebouw van de Amsterdamse school. Zijn we geheropend. En zijn we ook meegegaan in deze tijd. Het is een sociaal project geworden. Dus het is een herberg in de winter voor dak- en thuislozen. Dat doen we samen met het Leger des Heils in opdracht van de gemeente Amsterdam. En de rest van het jaar is het...
0: In de winter is het dus niet voor bezoekers of toeristen?
2: Nee, voor...
1: Het is dus echt een shelter.
2: Het is een echte shelter, ja. Dat is precies wat het is.
0: Ja.
2: En het is een veilige plek. En het mooie is dat ook de toeristen van over de hele wereld het allereerst als een veilige plek ervaren.
1: Beschouwen.
2: Juist hier, middenin.
0: En is het dan ook voor bijvoorbeeld vluchtelingen, asielzoekers? Of?
2: Ik had het er net over met een van de sprekers eerder. Dus inderdaad, er zijn heel veel mensen met een vluchtelingachtergrond die bij ons werken. Ook wij werken zowel met leerwerkplekken. Dus mensen die uit prostitutie komen, uit dakloosheid komen, verslaving. Om een plek van hoop en herstel te bieden. We werken ook samen met partijen die juist veel vluchtelingen aanbieden. Dat past heel sterk bij onze missie, omdat we een sociale onderneming zijn.
0: Ja.
1: Oké, en dit is dus wat Shelter City. Anders is dan andere hostels in Amsterdam.
2: We zijn een stichting, dus voor ons alles wat overblijft, en er blijft iets over, want we moeten het professioneel draaien, dat gaat terug naar de bovenliggende stichting, tot Heil des Volks. En dat wil zeggen dat het ingezet wordt om mensen uit prostitutie te helpen, uit dakloosheid, juist in deze buurt.
1: Ja.
0: Dus, dat is nog wel een gevoelig onderwerp. Want er zijn ook mensen die zeggen prostitutie is een vrije keuze. En geef ons het recht om prostituee te zijn.
2: Ja, wij komen heel veel prostituees tegen die er anders in zitten.
0: Ja.
2: En die uit zijn gestapt en zelfs bij ons ervaringsdeskundigen zijn geworden en nu meehelpen.
0: Ja.
2: En graag het verhaal vertellen zoals het werkelijk is. En ik wil zeker niet zeggen dat...
0: Het enige verhaal is...
1: Een eigen ervaring een beetje delen.
2: Maar de mensen...
0: Er zijn ook mensen die vanuit een negatieve...
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: We willen graag positieve verhalen creëren. En mensen van hulp naar herstel eigenlijk een stap laten maken. En we denken dat de shelter een prachtige plek voor is.
1: En wat heeft jullie gemotiveerd om dit project aan te gaan?
2: Dat gaat diep. We zijn een christelijke onderneming. Dus voor ons is dat eigenlijk de liefde die Jezus ooit heeft gebracht. Maar tegelijkertijd zijn we een stichting die open staat voor iedereen. We beseffen dat we hebben moslims aan tafel. We hebben hindoes aan tafel. We hebben mensen die niet geloven aan tafel. We hebben homo's aan tafel. We hebben alles aan tafel. En dat is juist wat we willen. We zitten in deze stad. En dat is voor ons liefde. Maar dat is wel de diepere motivatie voor ons.
0: Betekent dat ook dat er... Dat er spirituele ruimtes zijn? Of dat
2: er is een kapel.
0: Kapel.
2: Op een hele bijzondere plek. Want zoals jullie waarschijnlijk weten, vroeger stonden hier allemaal kloosters. Nog ver voor
0: Bethanië-klooster is er nog.
2: Bethanië-klooster. Er was een kapel, die heette de Zionskapel. Daar heeft Van Gogh nog les gegeven. En precies op die plek hebben wij weer een kapel tot leven gebracht. Dus elke dag om 12 uur wordt daar gebeden. En wordt daar stilgestaan bij je verblijf. We hebben een gebedsmuur waar bezoekers van de stad iets achterlaten. Iets wat ze op het hart ligt. En dat is een prachtige collage van kleuren. En als je dat leest, het raakt me nu helemaal als ik erover ga nadenken. Het is een prachtige boodschap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus,
1: heel mooi.
0: Nou, het ligt natuurlijk in een gevoelig stukje stad.
2: Ja.
0: Ik woon er zelf ook.
2: Ja.
0: Jullie hebben dit initiatief niet alleen gedaan om iets terug te geven aan kwetsbare mensen. Nee. Jullie proberen ook om verbindingen te zoeken.
2: Ja.
0: En volgens mij ook met onze buurt.
2: Ja, dus de vorige versie van Shelter, ik denk dat die veel minder verbonden was met de stad. We hadden vrijwilligers van over de hele wereld. Daar zijn we mee gestopt. Dus de mensen die hier werken en de vrijwilligers, dat zijn juist mensen die verbonden zijn met deze stad. Dat betekent ook dat we de mensen die hulp nodig hebben veel meer terug kunnen brengen naar de stad. En we willen ook niet met onze rug afstaan van dit gebied, maar we willen mensen een positiever kant laten zien. We willen laten zien wat in het donker ook het licht, zeg maar. Dus de goede dingen die gebeuren om daklozen te helpen. Of het nou iets is van het Leger des Heils of kruisposten, artsen, et cetera. Er gebeurt zoveel goeds eigenlijk, inclusief het initiatief.
0: Wij herkennen ons hierin.
2: Ja, we willen het uiteindelijk een plek laten zijn waar lokale mensen de bezoekers van de stad ontmoeten.
0: Nou ja, en ik denk ook dat om hier even in mee te mogen gaan, dat het heel belangrijk is om het zure niet de overhand te laten. Nee. Want je kunt overal slechte dingen in ontdekken. Maar je kunt het beter bevechten met iets positiefs.
2: Ja.
0: Of het dat nou de langste tafel in plaats van de hoogste muur is. Ja. Of dat het dit initiatief is. Dat helpt een buurt vooruit.
2: Ja, ik heb wel net zitten te rekenen. Want de vorige spreker ging een tafel van 1 kilometer.
0: Ja.
2: Maar we hebben elke avond een tafel van 10 meter. Maar toen heb ik zitten denken, na een jaar is dat ongeveer 1 kilometer.
0: Ja,
2: dus het is wel hetzelfde intentie, laagdrempelig mensen elkaar laten ontmoeten.
1: Ja,
2: van
1: de initiatief is er wel in ieder geval.
2: Ja,
1: ja.
2: Dus prachtig.
0: En wat doe je om de buurt? Zijn er initiatieven om de buurt erbij te betrekken of welkom te heten?
2: Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we hebben een hele lange verbouwing. Dus allereerst zijn we ongelooflijk dankbaar voor het geduld van de buren.
0: Ja.
2: En ja, er waren klachten. En dat is ook begrijpelijk ook als zo'n verbouwing gaande is. Nu ziet iedereen hoe mooi het is geworden. Dus iedereen komt kijken. En wat is dat dan? Etcetera. En we zijn nu aan het verkennen hoe we kunnen samenwerken. En dat is heel bazaal. Samen de straat schoon houden. Want er gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel daar in die Barnesteeg. Ook op het weekend. Daar begint het mee. We willen juist ook de verhalen van de stad terugbrengen. Dus of dat nou dichters zijn of muziekinitiatieven of tentoonstellingen. We hebben een hele mooie binnentuin.
0: Ja.
2: Goed bewaard geheim. Een stadsoase. En dus op allerlei manieren willen we een stukje wat de stad is terugbrengen. We doen ook rondwandelingen. En daar willen we juist ook de verhalen van de stad terugbrengen. En liever de hedendaagse verhalen dan alleen maar de geschiedenis.
0: Ja.
2: Dus,
1: Jullie stimuleren dus ook activiteiten voor de gasten die bij de shelter langskomen.
2: Ja, je merkt dat we zijn niet een hostel van feesten en partijen.
1: Nee.
2: We zijn mensen die meer verstillen, maar wel verbinden en nieuwsgierig zijn naar de stad.
1: Ja.
2: Dus ze zijn ook wel geneigd om in de buurt van ons te blijven en te zeggen, wat is dat? Tell me more, om het Engels te zeggen.
0: Ja. En dat is ook de reden dat je bijvoorbeeld geen alcohol schenkt?
2: Alcohol heeft ook met onze identiteit te maken. Voor de duidelijkheid, ook christenen drinken alcohol.
0: Ja.
2: Jezus is er ooit mooi begonnen water in wijn te veranderen. Maar we willen een veilig huis. In hostels verblijven meestal mannen. Bij ons zijn het veel meer vrouwen. Dus mensen voelen zich aangesproken door de veiligheid van respectvol zijn. Geen alcohol, geen drugs. We zijn ook heel consequentieel. Als je daar gebruikt, dan is duidelijk. Dan mag je ergens anders je heil zoeken. Waarom? Niet omdat wij zo slim zijn of verstandig. Maar omdat we merken dat mensen dat een fijn thuis vinden. Dat willen we bieden.
0: Ja.
2: Dus ga alsjeblieft op de Nieuwmarkt een biertje drinken. Natuurlijk, doe dat. Maar gedraag je. En op onze plek, we merken dat mensen geen enkel probleem hebben dat er niet gebruikt kan worden, dat er geen alcohol is.
1: Ja, er kan natuurlijk veel gebeuren onder invloed. Of je nou wel of geen controle over kan hebben. Het is natuurlijk wel een risico die je mee kan maken.
2: Het is een risicovoller gebied. Daar moeten we niet omheen draaien. Dat hebben we geprobeerd te borgen. Dus er gebeurt op z'n tijd wat. Ja, anders moet je ook niet in deze buurt gaan zitten, denk ik.
0: Prachtig. Waar kunnen mensen meer vinden over City Shelter?
2: Nou, wat mij betreft op shelterhostel.amsterdam. Dat betekent dat booking.com. Nou ja, overigens daar zijn is één op booking is heel belangrijk voor ons. Anders weten die mensen wereldwijd ons niet te vinden. Maar ik zou zeggen voor de mensen in de buurt door binnen te lopen. We zijn er 7 dagen per week altijd. En we willen heel erg graag zeker aan mensen in de buurt wat meer vertellen. En ook te horen waar de behoeftes liggen om iets samen te doen.
0: Heel mooi verhaal. Heel mooi initiatief, Robert.
2: Ja.
0: Robert Spieker, dankjewel voor je komst. En als je nog iets leuks te melden hebt, wees altijd welkom hier.
2: Top, dankjewel.

0: live vanuit de Zeedijk 44, Studio Zeedijk. Waar we een hele gezellige uitzending hebben met allemaal lieve mensen. En de leukste, die moet nog komen, want die staat nu alweer te popelen aan de microfoon. Onze allerliefste, leukste, mooiste. Helena van Gelder van de Nieuwe Vijzelkrant. Ja, luisteraars, voor jullie die denken, wat zit hij te slijmen? Maar nee. Helena is de enige vaste rubricist die geen eigen jingle heeft. Dus die krijgt dan heel veel lieve woordjes. Zo doen we dat dan.
1: Ja, het is inmiddels wel helemaal goed gemaakt, zeg.
0: Nou, kan kijk, niet zo zijn. Is het. Helena, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ik ben blij hier weer te zijn. Nou, eigenlijk net had ik het nog even met Michiel over Bevrijdingsdag, maar ook dodenherdenking. Hebben jullie dat gevierd?
0: Of dodenherdenking?
1: Deze geweest, vierd raar woord. Maar hebben jullie daar stil bij gestaan?
2: Ja, zeker.
1: Ergens met mensen samen?
2: Ja, ik moest mijn moeder aan herinneren dat ze even stil moest zijn. Ze had een telefoon te bellen met familie.
1: Nou ja.
2: Was ze ook gelukkig.
1: Goed dat ze dat al heeft doorgegeven, traditie zeker. Van de familie. Dat moet je elkaar constant bijhouden.
2: Ja, want ze zat met familie uit het buitenland te bellen. Zij bleef ook even voor een paar minuten stil. Dus het ging uiteindelijk nog wel door. Dus,
0: ze kent het wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Maar waar wil je? Oh, je wil mij erover interviewen. Ja, ik heb gewoon met de familie even stil. Het is wel altijd een moment. En ik ben ook wel regelmatig naar de Dam geweest.
1: Ja.
0: Maar dat hoeft niet altijd.
1: Nee,
0: ik doe eigenlijk liever dokwerken, vind ik ook.
1: Nou, dat was het een beetje. We hebben bij op het Weteringcircuit heeft die visering plaatsgevonden van mensen van het verzet.
0: We gaan nu dus naar de Vijzelbuurt.
1: Ja, we gaan naar de Vijzelbuurt.
0: Een mooi bruggetje.
1: De Stadhouderskade. En dat is heel erg bijzonder, omdat het was een represaille voor de mannen en vrouwen in het verzet. Uiteindelijk zijn alleen mannen doodgeschoten, dat wel. Mensen die passeerden, werden verplicht om daar te blijven staan, om naar te kijken. En bijvoorbeeld de moeder van Felix Rottenberg, die moest als 12, 13-jarig meisje, moest ze gewoon zien dat er mannen afgeschoten werden. Echt gewoon voor het circuit. En dat had bijvoorbeeld ook een vader bij met twee zonen. Dus dan hoor je de namen van een jongen van 18, een jongen van 20. En dat is zo ongelooflijk. Eigenlijk heel heftig, maar daardoor ook heel erg mooi. En het wordt steeds groter bij de gevallen man. Dat is een standbeeld op het Weteringcircuit. En het wordt steeds groter en mooier.
0: Oh ja?
1: Dus
0: de buurt daar verzamelt zich eigenlijk daar.
1: Ja, en toen ik daar stond, wederom dit jaar, dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk ook een beetje meer onze verantwoording als buurt om daar naartoe te gaan en niet naar de Dam. Want dit is onze buurterkenning, zeg maar. Want ze werden uit de balie gehaald natuurlijk. Of tenminste, daar werden ze uitgehaald van het Leidseplein. Daar zaten daar waren ze gevangen. Of zo lang zaten ze daar gevangen. En Joris Luitendijk, die...
0: In dat politiebureau wat nu de Bulldog is.
1: En de balie natuurlijk, hè?
0: Oh, de balie.
1: Is de balie.
0: Nee, maar de bulldog is toch...
1: Was het politiebureau?
0: Ja.
1: Oh, maar de gevangenis was de balie.
0: Ah, ja,
1: daarom heet hij de balie.
0: Ja.
1: Baalje? Nee, maar dat is balie dus, ja.
0: Nee, maar dit is nog steeds een van de grootste stunts van Amsterdam. Daarom haalde ik...
1: Ja, blijft bizar, dat toch? Dat het kan,
0: ja.
1: En Joris Luitendijk, die sprak. En dat deed hij echt fantastisch. Schrijver, journalist en schreef echt... Heel pakkend had hij het ook over de koppen die dag in de krant van Handelsblad, wat nu opgegaan is in het NRC en Telegraaf, dat het misschien wel goed was dat we wat democratisch-nationalistische bewegingen zouden maken. Dus dat, nou, hij deed heel pakkend en scherp en noemde alle namen van de gevisieerden.
0: Ja.
1: Nou ja, dan is het bijna 8 uur en dan gaat het licht aan, de lantaarnen gaan aan, de trompetgeschal.
2: Ja.
1: Auto's staan stil, taxi's staan stil op de Stadhouderskade. En dat vind ik echt zo bijzonder, dat je alleen nog maar vogels hoort. En alleen maar stil.
0: Ja.
1: En dan,
0: snelweg ook, hè?
1: Ja, ik vind dat echt... Het krijgt er altijd kippenvel van. Dan denk ik, respect voor alles. En het kan dus allemaal wel. Ja. We kunnen even met z'n allen ergens bij stilstaan.
2: Dat het niet alleen ook op straat gebeurt. Sportscholen, restaurants, overal wel.
1: Ja.
2: Als je even 2 minuten van je tijd neemt.
1: Twee minuten op een jaar, hè? Moet kunnen.
2: Zeker.
0: Ja. Nou ja, daar maak je mij wel een beetje sceptisch in, hoor. Omdat ik denk, inderdaad, die 2 minuten, dat lukt wel. En daarna hakken we er weer vrolijk op los. Dus,
2: gaat een beetje om het principe, toch?
1: Als het indruk maakt, dan blijft het wel bij je. Tenminste, bij mij blijft het bij me. Want ik denk,
0: bij jou wat langer misschien.
1: Ja, nou ja, ik hoop bij de rest ook langer. Dat dus over de dagen die we al hebben gehad. Maar ook de nieuwe Vuistcourant komt weer aan. En we hebben natuurlijk weer een paar items. Wat we niet hebben in het centrum is een Aldi bijna. Er is nog één Aldi. Okay. We gaan even heel iets anders doen.
0: Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Hoezo? Nee. Bij jou zit er toch eentje daar bij dat Leidseplein?
1: Nou, dat is dus een punt. Nee, bij AFM. Het is een Leidseplein in Amstel, zeg maar. Maar goed, daar zit er nog één. En die is niet zo groot, maar het zit er wel. Ook handig voor mensen met een kleine portemonnee. Of sowieso, iedereen vindt het wel handig. Maar die gaat dus weg.
2: Oh.
1: En nu hebben we dus even...
0: Waarom?
1: Omdat wij dachten dus, dat is het stadsdeelcentrum, hè? Die wilde Aldi er niet bij. Want sommige mensen voelen zich er ook aangetrokken om daar te gaan zitten met een gitaar ook biertjes te halen enzovoort. Trekt natuurlijk ook bepaalde mensen, zou je dan kunnen denken, hè, als stadsdeel. Dus wij waren eigenlijk al een beetje, dat is natuurlijk het stadsdeel. Of die Albert Heijn, die zit zijn monopolie uit te breiden.
0: Dat lijkt me eerder.
1: Ze zaten heel erg in die hoeken. Nee, wat blijkt? De Aldi vindt dit een te kleine winkel. Dus te weinig oppervlakte om spullen aan te tonen. Dus dat wordt niet in.
0: Die trekken nu in de stoper dan?
1: Nou ja, nee, maar je verzint het toch niet? Nee, dus die gaan dus weg. Want het is gewoon te klein. En toen hebben we eens even gekeken. Maar dan hebben we dus. Er wordt nu een
2: groter fiscaal? Of?
1: Nou ja, ze gaan gewoon dus het centrum uit. Dus sowieso arme mensen moeten het centrum uit natuurlijk. Denk je dan?
0: Cynisch.
1: Cynisch. Dus maar die Albert Heijn, die heeft daar dus geen last van. Want die heeft 8 filialen in onze buurt. Hè, dan heb ik het allemaal over postcode 1017. 2 als kleine, 3 als to go. Nou, dat is ook niet echt knijtergroot. En de rest is dan een normale soort Albert Heijn. Dus daar zijn we eigenlijk een beetje pissig over. Dat er een monopolie... Dus je kan alleen nog maar naar de Albert Heijn in het centrum.
2: Ja.
1: Bij ons.
3: En de Lidl.
0: Ja.
1: Nee, de Lidl zit op de Stadhouderskade. Dus dan moet je helemaal dat water...
0: Charlie bemoeit zich er even mee. Want wij hebben voor onze buurt nog spectaculairder nieuws. Namelijk die Dirk van den Broek op de Warmoestraat gaat ook weg.
1: Ja, maar dat is toch bizar?
0: Nou ja, maar bij ons komt het echt door gentrificatie. Er wonen gewoon... Het is allemaal gericht op toerisme.
1: Ja.
0: En zo'n dier kan daar niet op overleven. Nou, nee. Maar goed,
1: okay. Nou, dat
0: tot zover bij... alle merknamen even er doorheen gedacht.
1: Hebben ze allemaal
0: gehad?
1: Ja, toch?
0: Ja, meer dan genoeg, Helena.
1: Nog, nou, dan hebben we ook nog iets wat grappig is misschien. Je kan inschrijven voor Olaf Slijpen. En wie is dat dan? Dat is de president van de Nederlandse Bank. En die gaat iedereen te woord staan in de nieuwe schatkamer. En dat gaat gebeuren op 12 juni. Dat staat natuurlijk allemaal in onze krant. Want Amber Kortzog, presentator van Kassa, gaat eens even heel goed met hem in gesprek. Van waarom hebben we een Nederlandse bank waar we geen pasje van hebben enzovoort, maar die wel heel veel bepaalt. Dan is dat het meteen ook het volgende bruggetje.
0: We zitten wel bijna door de tijd, Helene.
1: Nee, dan ga ik nu...
0: De klok is genadeloos.
1: Peter-Jan Maartje, die doen we dan de volgende keer. Wat ik wel heel graag al in de lucht wil gooien, is dat in de krant staat dat er een nieuwe hoofdredacteur wordt gezocht voor de nieuwe Vrijse Courant.
0: Dit is niet een klein dingetje.
1: Nee. Maar die fiets ik er toch even in. Want die moet gewoon komen. Want ik hou...
0: Oh, lieve schat.
1: Ja. En dan,
0: is het definitief?
1: Daar ziet het wel echt naar uit. Ja. Dus is het maar gezegd. En dan kunnen mensen gaan nadenken. Die luisteren in postcode 1017. Van nou, het lijkt me fantastisch om te doen. Wat het overigens ook is.
0: Wij gaan aan de achterkant nog even een stevig gesprek met de huidige hoofdredacteur hebben. Want het is de krant en de buurt weet niet wat ze missen met zo'n geweldige inzet en zo'n geweldig talent als dat jij bent. Dus laat het nog niet helemaal varen.
1: Nee, nou, hier word ik een beetje emotioneel.
0: Ja,
1: dus we gaan door, want we hebben haast.
0: Helena, tot volgende week toch in ieder geval?
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké.
1: Dank je wel.
0: Speciaal voor Nusa.

0: We moeten even schakelen, even schuiven, want we zaten eigenlijk een beetje in een uitleg. En ja, dan krijg je dat in één keer. Even kijken, er gaat iemand roken die nu eigenlijk zou moeten gaan performen, maar hij komt ook gewoon weer op zijn stelling terug. Hoezo ga jij roken als je...
1: Omdat ik altijd denk dat ik nog net 5 minuten extra heb. It's the story of my life.
0: Charlie Ron, zijn tijdelijke toon. Charlie, had jij al gehoord dat de supermarkten weer sigaretten mogen verkopen?
1: Wat? Mogen de supermarkten weer sigaretten verkopen?
0: Ja, echt, hoe? De tijd gaat gewoon overal terug. Hoe is het mogelijk?
1: Omdat het fucking irritant was. Omdat, nee, ik zal het aan je uitleggen. Omdat er op een gegeven moment een of andere raadslid moest tanken... Na 12, als je alleen nog maar bij de molen in het centrum sigaretten kan kopen. En die heeft toen 2,5 uur gewacht na elke 17-jarige die een pakje Camel Blauw nodig heeft op een zaterdagavond. En dat is gewoon irritant. Weet je? Je moet gewoon de tankstations, dan moet je gewoon met rust laten. Om de tankstations te saven, denk ik.
0: Ik zeg, tijd voor tijdelijke toon.

0: mensen weten dat ik het vervelend vind dat er honger is. En soms organiseer ik daar iets over. Maar er is honger in de stad van te veel. Van te veel uitstapjes. Te veel borrelplakjes. Te veel all-you-can-eat ontbijtbuffetten. Er zijn kinderen met slechte cijfers en lege magen. Die gestopt zijn om naar meer te vragen. Want hoeveel nee kan een kindertijd aan? De cijfers zijn groot, maar weinig voedzaam. Er is onderzoek naar gedaan. Iets van 1 op de 9 heeft moeite met genoeg, maar onderzoek kan je niet eten. En er zijn 9 mensen in deze studio. En 9 keer 90 mensen op de Zeedijk. En de meeste van die mensen zijn op vakantie. En een enkeling blijft maar strijden. En die gedachte kan niet wranger passen in deze tijd, dat je lijdensweg een vakantiebestemming voor de rijkere. Als je maar buiten het zicht bezwijkt en het zielige niet in de brochure terechtkomt, dan kan het bestaan zonder weerstand. Er is honger in de stad waar de Zuidas staat. Dat is de wereld die we zijn en de VOC-mentaliteit van winnen die hier wordt gecultiveerd. Want honger is niet rendabel als hij structureel genoeg is om zo te heten. Dus de 8-jarige jongen die flauw valt bij de sportles met de stadspas en van de coach een appel en een mars krijgt, komt met zijn stadspas nooit meer terug. In deze stad heb je recht op onderdak en schoon water en sport. En de elektra leggen we ook nog wel aan. En dan de boontjes die je moet doppen, daar moet je eerst voor dokken.
1: Oh ja. Je wil nog iets aankondigen, toch?
0: Ik wil iets aankondigen voordat ik mic drop. Ik run een anarchistische voedselbank en om de zoveel tijd, eigenlijk elke maand, geeft die voedselbank een 8 ton aardappels weg op een plek in Amsterdam. En dat is aankomende vrijdag op plein 4045 om 7 uur. Als je nou denkt, wow, dat vind ik super interessant, kan je daar aan bijdragen. Het is je reinste onzin dat 1 op de 8 Amsterdammers moeite heeft zijn eten te betalen. En dit zijn cijfers van of 1 op de 9 van een aantal jaar geleden. Dus die zijn alleen maar omhoog gegaan. In de tussentijd draait Ahold recordwinsten.
2: Belachelijk.
0: Zijn er dus kinderen die met honger naar school gaan, omdat je dus wel gesubsidieerd kan sporten en je kan wel gesubsidieerd bijles krijgen en je kan al die, zeg maar, symptomen van honger kan je aanpakken, maar eten is geen basisrecht in Nederland. En dat betekent dus dat we schaamteloos het eten weggooien wat de mensen zouden kunnen eten die honger hebben. En dat moet stoppen.
2: Ja,
0: dus eet het op. Zet het uit, eet het op.
2: Ja, nou ja, maar ook die macht van die grote supermarktketens. Want dat gaat allemaal om winstmaximalisatie. Mensen hebben gewoon geen geld meer om eten te kopen. Het wordt duurder. En je zult uiteindelijk zien dat de aandeelhouders dividenden die stijgen nog meer. En dan denk je, waar gaat dat geld dan naartoe?
0: En ik snap dat zelfs ergens nog wel dat moet bestaan. Maar ik zou zeggen, dat bestaat pas als iedereen een soort van basispapje gegeten heeft. Dan daarna mag je sushi gaan verkopen. Precies. En all you can eat buffet. Maar eerst gewoon chaps in alle kinderen. En je kan nog zeggen van, oh ja, je bent 18, je moet er zelf voor zorgen. Maar kinderen, weet je wel, voed gewoon de kinderen van deze veel te rijke stad. Nou ja, dat vind ik. Ik ben heel erg sentimenteel. Dit is een hele interessante uitzending. Maarten, bedankt. Nightline Jazz Radio, shout-out naar de studio. De Vijzel Courant stopt nooit. Hashtag Studio Zeedijk.
2: En ga aardappels halen, beetje Harley. Moza, dat was het voor vandaag.
3: Het ging lekker snel voorbij.
2: Was leuk, hè?
3: Leuke uitzending.
2: Dankjewel jij. Nou, dank alle mensen die je vandaag hebben meegeholpen. Die je als gast waren. Die je als medewerker waren. Mensen die je voorbij liepen en nieuwsgierig naar binnen keken. Mensen die op de camera kijken. Want die hebben we ook via studiozeedijk.nl. Iedereen heel erg dank voor vandaag en voor morgen. Wij gaan zo direct over naar de Jazz Jams. Yes. Weer een live jazzprogramma. Wat volgens mij in ieder geval door Wendy en Sophie wordt. Ik dacht dat ik Wies ook nog ergens zag. Ik weet het niet. Oh ja. Superleuk. En wij zijn er.
3: Volgende week weer.
2: Tot dan.

0: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
4: I went to see an African ballet, and I saw the thing, yeah. He saw it once on the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound, the finger piano, that comes from Africa. I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, listen to the rumbling, it's, you know, and Mojang and the prevails them too.

0: with Jazz Jams. No soul, no funk, just jazz. 100% jazz.
1: Een hele goede avond en welkom bij Red Light Jams, je woensdagavondshow waarin we het hebben over alle parels uit de jazzwereld en ook in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over jazzduo's en dan in specifiek pianoduo's, want dit weekend is het voorjaarsweekend van het Piano Duo Festival op 9 en 10 mei in Amsterdam. Wat dat precies inhoudt, dat gaat Lesari Scholtes ons straks vertellen. Zij is pianist en medeorganisator van het festival, dus blijf vooral luisteren. Wies, wat is er nog allemaal gebeurd in de jazzwereld?
2: Ja, eigenlijk valt het best wel mee. Ik heb een paar nieuwtjes
1: Komkommertijd.
2: Het is een beetje komkommer. Ja, mijn vakantie. Maar ik heb wel wat gevonden. Allereerst in Zuidoost is een nieuw jazzpodium te vinden. Dat heet het Zandkasteel. Misschien dat je het wel al kende, want het heeft sinds 2023 wel al optredens gegeven. Alleen nu kunnen daar niet 50 gasten in, maar 190. Dus dat wordt een stuk groter. En vanaf 11 mei openen ze de deuren voor het publiek. En wat minder leuk nieuws uit Omroepenland. Het NPO Soul & Jazz station wordt officieel van de radio verbannen. Ze mogen niet meer erop. Ze zijn wegbezuinigd. Het is nu nog wel te beluisteren. Wanneer het stopt is nog niet bekend. Maar het stopt wel echt, helaas. En dan nog één album waarvan we dachten, dat moeten we wel eventjes vertellen. Van Square Pusher. Die heeft in april een nieuw album uitgebracht. Dat heet Kamerconcert in het Duits. Hij is zelf eigenlijk een soort mega-raver en wilde dat samenbrengen met klassieke muziek door middel van een strijkkwartet. Dus het is een beetje eigenzinnige muziek geworden. En we gaan luisteren naar het nummer K2 Central.

0: Dat was Justin Zit met het nummer Penuel. En hij is dit weekend live te horen op het Piano Duo Festival. Op het voorjaarsweekend van het Piano Duo Festival. 9 en 10 mei in de Amstelkerk. Bij ons in de studio is pianist en medeorganisator Lestari Scholtes. Leuk dat je er weer bent.
1: Dankjewel.
0: Je bent al eens bij ons langs geweest vorig jaar om te vertellen over het festival. Maar wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren?
1: Ja, dit festival is eigenlijk een soort opmaat naar de grote editie in oktober. Dan zijn we echt een uitgebreider festival. Nu zijn het 2 dagen met 3 evenementen. Waarbij we heel veel focus hebben op jong talent van het Conservatorium van Amsterdam. Want we vinden het belangrijk om die echt een plek te kunnen geven. Dus we hebben op zaterdagmiddag eerst een workshop voor klassieke jonge pianoduo's. En in de avond hebben we een heel erg vet jazzconcert met 4 van de beste jazzpianisten van het Conservatorium.
0: Leuk. Ja. En allemaal in duo-vorm ook?
1: Allemaal in duo-vorm. Ja, bij het jazzconcert vind ik het extra spannend, want het zijn 4 pianisten dus. En die gaan dus in verschillende duo's optreden. Dus die gaan elkaar echt uitdagen. Dus elke pianist speelt minimaal met 2 andere pianisten. Ja, achter 2 vleugels.
0: Oké, en wat is er zo spannend aan?
1: Nou, zij weten ongeveer wat ze gaan doen, maar niet helemaal. En dat vind ik natuurlijk het leuke aan jazzmuziek. Ik ben zelf klassiek opgeleid en ik weet, nou ja, voor 95% wat ik ga doen op het podium. Natuurlijk zit er wel wat vrijheden in. Maar bij jazzpianist is het natuurlijk totaal anders. Ze gaan wel ook eigen nummers spelen. Ze gaan standaard spelen. Dus ze weten wel van, ja, dit moet de muziek zijn. Ongeveer zo lang gaat het worden. En ze hebben wel gerepeteerd met elkaar. Van, nou ja, hoe gaan we elkaar uitdagen? Hoe gaan we elkaar inspireren? Maar het is daar ook heel erg van in het moment zijn met elkaar. En dat leek het ons heel erg leuk. Dus dat ze een beetje gaan roleren van, ja, welke 2 pianisten kunnen elkaar het meeste uitdagen of inspireren tijdens dat concert. Dus ik denk dat het super divers gaat worden. Ja.
0: En even terug, jij speelt zelf ook in een pianoduo.
1: Klopt.
0: Wanneer wist je, ik wil niet alleen gaan spelen, ik wil met iemand spelen?
1: Ja, ik denk altijd in mijn tienerjaren. Want ik trad al vanaf, ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was toen ik begon met concerten. En ik vond het leuk, maar ik vond het ook altijd heel erg spannend in je eentje. En toen op een gegeven moment ging ik met iemand anders samen spelen. Met eigenlijk nog steeds mijn huidige duo-partner. Echt van, 150 jaar geleden denk ik inmiddels. En toen dacht ik van, jeetje, dat is zo fijn. Want je hebt heel erg veel steun aan elkaar. Maar het is ook gewoon leuk met z'n 2 op het podium. En je kan elkaar, nou, net zoals wat ik net zei bij de jazzpianisten, je kan elkaar echt inspireren en helpen ook met dingen. En dat geeft ontzettend veel steun op het podium. En ik denk dat het voor het publiek ook heel erg leuk is om sowieso visueel te zien. Hè? 2 pianisten achter 2 vleugels. Dat ziet er sowieso ook al gaaf uit. Er komt een boel geluid uit de instrumenten. Maar ook die interactie om dat te zien als publiek. Dat horen we vaak terug van, ja, jullie zijn zo op elkaar ingespeeld. En jullie kijken naar elkaar en jullie reageren op elkaar. En zo voelt het ook echt op het podium.
2: En hoe zit dat dan bij de mensen van het conservatorium, ja, zijn zij opgeleid om in een duo te spelen? Of
1: nee, wat betreft de klassieke pianisten die in de middag spelen, die wel. Die hebben er echt voor gekozen van, wij willen verder met piano-duo-spel. Ze studeren solo aan het conservatorium in Amsterdam, maar ze hebben ook al echt al vaste duo's. Maar de jazzpianisten hebben we echt, we hebben overlegd met Harmen Fraaien, dat is een van mijn grote idolen uit de jazzmuziek. Die geeft daar les aan het conservatorium en ik heb echt met hem aan de tafel gezeten van, ja, wat kunnen we voor iets heel gaaf samenstellen? En toen zijn we op deze 4 pianisten gekomen die nog nooit in een pianoduo hebben gespeeld. Dus het is voor hun ook een leuke uitdaging om zoiets te doen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt op het podium.
2: Leuk.
1: Ja.
0: Ik heb jou een keer zien spelen. Dat was heel bijzonder. En ik dacht er vandaag aan van, hoe kan ik dat omschrijven? Want eigenlijk, jij zit naast hem op de voornaam Janssens, is zijn achternaam?
1: Ja, Willem.
0: Willem.
1: Ja.
0: jullie ogen zijn dicht en de bewegingen zijn heel zacht. En jullie spelen samen, maar ook allebei heel erg je eigen deel of zo.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het moeilijk om die chemie onder woorden te brengen. Hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ja, ik zeg het zelf omschrijf het zelf altijd, je moet samen één zijn. Dus je bent eigenlijk met z'n tweeën één solist. Zonder dat je eigen karakter mag verliezen. Want dan wordt het saai. Dus je bent een solist samen, maar je bent een kamermuzikus. Dat betekent dus dat je in een kleiner ensemble samenspeelt. Maar piano is ook een van de meest orkestrale instrumenten die je kan hebben. En ook heel veel van de muziek die is geschreven voor piano duo komt uit het orkestleven. Dus je bent ook een orkest. Dus je bent drie dingen tegelijkertijd. En zo zou ik ook onze chemie willen omschrijven eigenlijk. Dat we heel erg één proberen te zijn, maar ook uitbundig. En ook uit elkaar, zeg maar. Ja.
0: Welke namen gaan we dit weekend zien?
1: Laat ik even. Ik heb nog niet het programma van zondag genoemd. Zondag is het moederdag. Het leek ons heel erg leuk om daar aandacht aan te besteden. En dan niet per se een concert voor kinderen en moeders. Maar we dachten van, we willen het meer op de volwassenen groep gooien. Of jongeren en hun ouders en moeders. Dus we hebben een mooi moederdagconcert samengesteld. Waarbij piano duo wel een hoofdrol speelt. Het heet Brieven aan mijn moeder. Het gaat over componisten die een bijzondere band hadden met hun moeder. Zoals Mozart, Ravel, Brahms. Het is echt een vertelconcert. En er komen nog twee andere muzici bij. Naast mijn eigen pianoduo dus, met Gwillem. We hebben Kirilla Kraal als sopraan en als verteller. Zij is echt fantastisch. En geweldige violisten ook. Maria Mielstein, die speelt over de hele wereld met grote orkesten. Concertgebouw stond ze laatst nog te soleren. En zij komt ook spelen, dus dat is wel heel erg gaaf. En bij het jazzconcert hebben we dus die vier jonge pianisten uit vier verschillende landen, maar dus hier studerend aan het conservatorium. We hebben João Pereira uit Portugal. We hebben Evan van der Veen, dat is de enige Nederlandse pianist. We hebben Justin Zit, die we net al even hoorden. Dat is een Duitser. En dan hebben we nog Jules Charbonnier, als ik het goed uitspeel. Nou ja, het zou Frans moeten klinken. Die komt uit Frankrijk, ja. Dus het is heel, heel divers wat er op het podium gaat staan. En in de middag hebben we twee klassieke jonge duo's. Duo Morgan en Van Nee. Ze hebben ook al bij Podium Klassiek op televisie opgetreden. En dan hebben we nog een jong nieuw duo. Louis en Matvi. En zij zijn vorig jaar gestart als duo. En al zijn al best wel ver gekomen sindsdien.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Wat spannend. En hoe geef je les aan een duo?
1: Ja, dat is een openbare les wat we dan zaterdag hebben. Dat is heel anders dan als ik echt in een lokaal zit, zeg maar, les te geven. Want dan gaat het heel vaak over hele kleine, misschien voor publiek onbenullige dingetjes zoals techniek en zo. Maar bij zo'n openbare les, als ook publiek erbij zit, gaan we zoveel mogelijk kijken van, nou, wat is interessant voor het publiek? En kunnen de muzici ook zoveel mogelijk iets van meenemen? Dus we gaan heel erg op muzikale zitten, maar ook over echte kneepjes van het piano-duo-spel. Want het is natuurlijk tenslotte een piano-duo-festival. Dus hoe adem je samen? Soms dan vraag ik ze echt letterlijk om samen te ademen. En dan pas te beginnen. Om het organischer te maken. Dus daar gaan we op letten. Duo Morgan en Van Nee, die gaat een heel gaaf stuk spelen van Tchaikovsky, een sprookje, de notenkraker. Nou, dat kent natuurlijk iedereen. Dus dan gaan we het hebben over hoe kan je het zo levendig mogelijk maken? Hoe kan je al die sprookjesfiguren in de muziek terug horen? Nou, een beetje op die manier gaan we dan te werk.
0: Leuk, en dat allemaal in de Amstelkerk.
1: Allemaal in de Amstelkerk, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou, echt iets om naar uit te kijken. 9 en 10 mei dus in de Amstelkerk.
1: Ja.
0: Lestari, heel erg bedankt dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Als laatste heb jij nog een favoriet nummertje van jou meegenomen.
1: Ja.
0: Ook een jazz duo. Wil je mezelf aankondigen?
1: Ja, zeker. Ja, het zijn voor mij twee grote jazzlegenden. Eén is nog steeds levend. Volgens mij is het een jaar of 80. Herbie Hancock en Chick Corea. Zij hebben samen een pianoduo gevormd in de jaren 70. En ook twee albums opgenomen. Veel jaren later hebben ze ook nog opgetreden samen. En ja, ik kon er helaas niet bij zijn. En nu kan het niet meer natuurlijk. Maar ja, het is fantastisch. En deze pianisten die zijn opgegroeid met de klassieke muziek. Ze hebben allebei ook Mozart pianoconcerten geweldig gespeeld. Maar hoe zij met z'n tweeën improviseren en elkaar uitdagen. En ik vind het geweldig. We gaan luisteren naar Someday My Prince Will Come. Met Herbie Hancock en Chick Corea.
0: Dankjewel.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Yes, en dat was Herbie Hancock met Chicaria. And Someday My Prince Will Come. Lestari, nogmaals bedankt dat je er was. Superleuk. We gaan door naar een ander nummer. En ook even een andere vibe. We wilden graag het hebben over Makea McCraven. Ken jij die toevallig? Zo. Dat is een jazzdrummer.
2: Tell me.
1: Uit de VS. En hij heeft in 2020 een album uitgebracht, Universal Beings. En dat heeft hij nu eigenlijk opnieuw uitgebracht. En we gaan luisteren naar een nummer dat daarop staat dat hij samen heeft gemaakt met Joel Ross. Waar hij overigens ook bijna dat hele album mee heeft gemaakt. Dus eigenlijk ook een beetje in een duo. We zitten een beetje in het thema. En dat nummer heet Young Genius.

0: Yes, dat was Young Genius van Makaia McRaven en Joe Ross. Wel een nummer waarbij je ook 30 seconden lang denkt dat die stopt, hè? Vond
1: ja,
0: je niet?
1: Dat had ik ook.
0: Ja, maar wel een leuk liedje hoor, daar niet van.
1: Maar maakt niet uit.
0: Even kijken, we gaan gelijk door naar het volgende nummer en blijf een beetje in de duo's. Dat is het thema van vandaag. En we gaan naar het duo Domi en GD Beck uit Frankrijk en Amerika. Zij zijn sinds 2018 een duo en hebben met heel veel hele grote artiesten samengewerkt. Met Anderson Paak, Herbie Hancock ook, die we net zo hoorden. Toch? Ja, ja, die hoorden we net. En Ariana Grande. En in 2022 zijn ze genomineerd voor 2 Grammys. Onder andere voor hun album Tides. En daarvan gaan we naar een nummer luisteren. En dat nummer heet Smile.

0: Radio. En dat was het nummer Smile van
1: JD Beck en Domi.
0: Yeah.
1: Sorry.
0: En ik wil even een kleine aankondiging doen, want morgen is weer een Supersonic Jam in Skatecafé. En dat doen ze nu elke maand. En het is echt geweldig. En vorige keer was de thema van over de Molukse diaspora. En het was echt een hele bijzondere avond. En morgen dus weer. En het is volgens mij altijd giga uitverkocht. Maar als het je nog lukt om aan een kaart te komen, dan zou ik er zeker heen gaan. Want het is altijd een hele bijzondere avond waar heel veel gebeurt. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is ook een jazzduo. En Rolf, bedankt voor het luisteren en voor de goede tip over de technische mankementen. We hebben het geregeld en we gaan weer met volle gas vooruit.
1: Oep, oep.
0: En we gaan luisteren naar Lander en Adriaan met het nummer
1: Sax Bro.
0: En dat is een duo uit België. En daar gaan we naar luisteren. Het is niet sax, maar sax van saxofoon. Komt-ie aan.

0: En terwijl deze dikke tune ten einde loopt, loopt onze uitzending ook ten einde. Maar geen zorgen, want volgende week zijn we er weer. Red Light Jams, elke woensdag van 7 tot 8, live vanaf de Zeedijk. En als je nou luistert en je denkt, ik wil dat ze een nummertje van mij draaien, of je denkt, ik wil een keer langskomen, dan kan je altijd langskomen. Zeedijk 44 Huis. En dan tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Moonlight Jazz Radio. Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz.

to Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 9 uur. 9 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light.

0: bien sûr.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 10 uur. 10 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: you feeling it tonight?
1: You're listening to Red Light Jazz Radio.
2: Het is nu 12 uur. 12 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Red Light.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: trust in me.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion.